0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
1: Dit is Top!
2: Goedemorgen, donderdagochtend, iets over zes. Dit zijn de top-headlines.
3: En ik krijg je van Emiel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Kachanov. Bloks had te veel last van blessures, maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans dat hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
5: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
4: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. Elise Mertens gaat dan weer niet door naar de finale van het dubbelspel op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Amerikaans-Tsjechisch duo in twee sets. Het werd 6-0 en 7-6. En in het zuiden van Iran zijn opnieuw meerdere explosies gemeld. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera ging het om een vijandige luchtaanval. Het is niet duidelijk wie erachter zit. Sinds eind augustus laait het geweld in het Midden-Oosten ook opnieuw op. Daarbij worden ook olietankers in de straat van Hormuz geviseerd. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig, met aan de kust wel kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
1: Dit is Top! De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Donderdag 10 september, een nieuwe dag staat voor je klaar.
3: En beginnen gaan we doen met Lost Frequencies, Live It All. Een hele goede morgen.
1: Top!

0: Last Frequencies en Live It All op die donderdagochtend. Hey, goedemorgen, Lobby. Ik had toch een beetje schrik toen ik vanmorgen naar hier reed. Ja, ik dacht, shit, ik hoop dat Lobby er geraakt.
1: Ik had die schrik ook, eerlijk gezegd, want gisteren, ik heb het al verteld, toen had ik een probleem met de wagen. Want er was zo'n geel lampje die plots op mijn dashboard begon aan te liggen.
0: Flikkerend.
1: Ja, flikkeren was het nog niet. Nee. Het was gewoon aanliggen. Het ging over de motor. Dus dacht ik, ik moet actie ondernemen. Dan heb ik naar de garage gebeld. Gezegd, er brandt hier een lampje. En de garagist was wel vol begrip. Ah, en gaat de auto nog, rijdt hij nog goed, is er geen verlies van vermogen? Ik zeg, nee, dat is allemaal oké. En dan zegt hij, maar je zou toch meerdere keren binnenkomen? Snap ik.
0: Ja.
1: Die mensen moeten ook iets verdienen.
0: Dringend.
1: En wel, ik dacht het ook. Ja, dat zal dringend zijn waarschijnlijk. Was zo'n lampje die op je dashboard. Dat is niet de bedoeling dat dat lang blijft schijnen. Maar ik heb dus een afspraak kunnen maken 18 oktober.
0: Over 5 weken. Zoiets, ja.
2: Dit is de Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Dan is het hopen dat jouw auto onderweg ergens niet afvikt of zo.
1: Ik hoop het ook. Ik heb gezegd, wat als er in tussentijd iets gebeurt, dan moet je wel binnenkomen.
0: Prachtig, die garagisten toch. Hey, goedemorgen, donderdag 10 september. Het is vandaag de allerlaatste dag, deze week, dat je een boarding pass kunt verzilveren.
1: Ja, als je dus nog kans wil maken op 2500 euro reisbudget. Als je zegt,
0: dat interesseert mij wel.
1: Dan moet je zeker luisteren of de top check-in open gaat of niet vandaag. En als die open gaat, moet je zo snel mogelijk je boarding pass bemachtigen.
0: Via de Top Radio BE app of topradio.be.
2: Jouw dagelijkse dosis.
0: En die Top Radio BE app, die heb je nu eigenlijk ook al nodig.
1: Ja, want daarmee ga jij jouw dag starten. Dat kan zijn dat je zegt van, ik zit al de hele tijd met een nummer in mijn hoofd en ik zou heel graag dat nummer op een doordeweekse donderdagochtend op 10 september willen horen om mijn dag mee te starten. Dat kan perfect. Dan mag je gewoon titel en artiest doorsturen via de Top Radio B app.
0: Kijk, de opties zijn eigenlijk legio. Hè? Het enige wat ik niet zou aanraden of aanvragen liever, is deze Fats & Small Turnaround. Want dat wil dat zeggen dat we die 2 keren moeten draaien en dat is toch misschien net iets te veel van het goede.
1: Ik heb altijd geleerd, herhaling werkt. Kijk naar de kampioenen. Ze blijven daar halen en dat blijft werken.
0: Dat is ook waar. Goedemorgen, het is donderdag 10 september vandaag. En je kan dus die laatste topcheck-in, die boarding pass, verzilveren als je heel goed naar de radio luistert. Hey!

0: De Bausa en Magnetic stemmen toe om even ja, toch een bepaalde sfeer te scheppen.
1: Dat is zeker goed, Lomie, ja.
0: Een keer kijken. Ja, voilà. Ach, een beetje romantisch, een beetje Parijs, dat soort toestanden. Want ik zag een berichtje binnenkomen van Anne. En Anne die zegt, kan je tegen mijn ventje Bram zeggen hoe trots ik ben op hem? Bij deze. Hij is een trouwe luisteraar. Liefje, ik zie je graag.
1: Dat is toch nog altijd het bericht van Anne, hè?
0: Of dat ben je al... Nee, nee, rustig, rustig. Okay. Dat is nog altijd Anne, ja. Dikke knuffel van je Anneke.
1: Ja, man.
0: Kijk, daar ben je toch gelukkig van. Als je zo, als die mensen zo elkaar graag zien, dan moet je dat gewoon even zeggen.
1: Dat is ook een serieuze dagelijkse dosis, natuurlijk.
2: De dagelijkse dosis van...
0: Dieter uit Melle, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb jij ook zo iemand die zo'n lieve berichtje stuurt?
3: Oh, mijn vriendin durft dat wel doen, ja.
0: Ah, kijk, Falassi, dat is fantastisch. Dieter, wat ben je aan het doen op deze donderdagochtend?
3: Ik ben onderweg om een machine te gaan halen.
0: Om een machine te gaan halen? Daar gaat je iets meer over moeten vertellen.
3: Dus ik ben een klant die een hoogtewerker heeft gehuurd. En ik ga die nu gaan halen en naar een andere klant brengen.
0: Voilà, de dagtaak. Ja. De dagtaak van Dieter. Goed, welke track kunnen we draaien om die dagtaak een beetje plezanter te maken?
3: Oh, ik had graag Bas Toe met Live Tonight gehoord.
0: En had dat dan een speciale reden?
3: Omdat je daar echt heel gelukkig van wordt. En ja, ik krijg daar een hele goede vibe van en dat maakt mijn dag echt goed.
0: Kijk, Falassi, bij deze is dat gelukt. Is jouw donderdag 10 september goed? Dieter, veel plezier met deze busto. Fijne werkdag. Doei.
3: Dank je wel, jongens. Hallo.

schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je

0: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: VDK Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
15: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
17: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
18: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
19: Ramen, deuren, veranda's?
3: Leinaars Aluminium.
12: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

0: De drie van Louis.
1: Ja, elke dag verschijnen er nieuwe voorpagina's in onze Vlaamse kranten. Maar het is onmogelijk natuurlijk om die allemaal door te nemen. Daarom ga ik die gewoon samenvatten voor jou. Ik geef de drie belangrijkste krantenkoppen van vandaag. Het laatste nieuws opent met Vlaanderen deelt bijna 20 miljard euro subsidies uit.
2: Amai.
1: Toch straf als er moet bespaard worden.
2: Als er een miljard moet bespaard worden, is dat best veel.
1: Ja, en wat uitzonderlijk is, stad Antwerpen krijgt op zich al 1,2 miljard euro.
2: Dat is ook niet min.
1: Dat is inderdaad niet min. Het Belang van Limburg opent dan weer met geen Nations League voor Thibaut Courtois. Hij zal wel weer inzetbaar zijn voor het EK.
2: Ja, ik heb daar iets van gehoord. Was dat nu niet omdat de trainer of zo zei dat er geen vaste plek was? Of hoe zit dat?
1: Nee, dat is de draai dat ze er achteraf aan hadden aangegeven. Ja, Thibaut Courtois had aangegeven van ja, ik heb eigenlijk geen zin in die Nations League. Ik blijf liever in Madrid, even onder de zon.
2: Ah, ja.
1: Je moet mij niet bellen. En ja,
2: toch gedaan.
1: Toch gedaan. Zonder succes.
2: Ja,
1: dus Thibaut zal niet meedoen aan de Nations League. Dan nog het nieuwsblad. Opvallend veel parlementsleden kiezen voor het leger. Ja, meer en meer mensen geven zich blijkbaar op als reservist. Zo ook bepaalde parlementsleden. Zo is er Jasper Pillen van Anders, Ine Tombeur van N-VA. En onze goede vriend, Georges-Louis Boucher.
3: Respect voor jezelf.
1: Die is ook reservist bij het leger. Maar goed, dat deed mij terugdenken aan bepaalde passage uit 2023, waarbij hij zelf meegedaan heeft met de Special Forces.
2: Ah, ja, ja, ja, ja, ja.
1: We gaan misschien eventjes luisteren hoe dat exact is geëindigd.
4: Je veux pas qu'il soit sanctionné, donc je vais prendre sur moi. Et j'arrête.
1: J'arrête.
2: Hola.
1: Ja, hij gaat ermee stoppen. Een beetje drama, maar je kon toch merken dat zijn team er goed mee omging. Eventjes luisteren hoe dat ging.
5: Oké.
2: We make you move. Dat applaudisseren.
1: Iedereen dacht, yeah! Ja! Eindelijk.
2: Een goed beeld van de onderhandelingen die er gaan aankomen.
1: Jared, Jared.
2: Ja, ja, oh. Blablabla. Nee, ja, kijk. Ik vraag me af, is het iets voor jou, zo reservisten? Zou jij dat doen, zo vrijwillig bij het leger gaan?
1: Eerlijk, ik heb ooit over getwijfeld om dat te doen. Ik heb mezelf ingeschreven.
2: Nee.
1: Jawel, echt waar.
2: Maar ze moesten nu niet.
1: Maar de kennismaking was om 6:00 in Brussel. Dat was mij iets te vroeg.
2: Het mocht niet zoveel vragen. Nee,

0: jong, dan heb je bijna voor het leger gewerkt.
1: Het scheelde niet veel of er zat hier een enige echte officier voor jou?
0: Nou. Dat geloof ik nu ook niet direct. Het is er dan ook weer over. Vandaag in de krant nieuws over onze parlementsleden. In het nieuwsblad stond dat. Want meer en meer van die parlementsleden die geven zich op als reservist. Zo ja. Ook in Georges-Louis Boucher. En ik vroeg mij af, hoe zit dat bij jou? Zou jij dat ooit overwegen om zo... naar het leger te gaan. Ik weet het niet.
1: Het lijkt me gewoon alleen leuk, tussen aanhalingstekens. Denk je dat het een verrijking kan zijn als je ooit zo'n opleiding hebt gedaan?
0: Ja, weet je, mijn vader zei dat ook wel altijd over zijn legerdienst.
1: Dat maar, het de tofste tijd van zijn leven was.
0: Ja, maar ik geloof dat niet. Ik weet maar dat niet.
1: Het enige, de mensen die zo'n verplichte legerdienst hebben moeten volgen... Altijd, als je over het leger begint, dan merk je zo direct...
0: Goeie verhaal.
1: Oh, amai, daar heb ik iets mee gemaakt.
0: Goeie verhaal. Ja. Dat is het. Voilà. Dus heb jij ook zo'n verhaal of een anekdote uit het leger? Dan hoor ik ze graag natuurlijk. Dan hebben we het er zo meteen over. We make you move.
2: Top. Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
3: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
4: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
5: Opperste concentratie, het is Rob of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
6: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be. Knaldi.
7: Nu 44% korting op verse Belgische aardbeien. Dat is 500 gram aardbeien voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
11: Hé, maat, zot word ik, jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
12: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
11: Ja, ik weet het. Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers. Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
12: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
11: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
13: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.

0: Vandaag in het nieuwsblad staat opvallend veel parlementsleden kiezen voor het leger.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
0: Dan wel niet gewoon als officier of zo, maar als reservist. Dat is voor moest het nodig zijn dat ze eventueel wel kunnen beroep doen op die mensen.
2: Op een dag.
0: Voilà,
2: is dat zo'n exact.
0: Ja. Wij waren wel eens benieuwd, zijn er ook luisteraars die reservist zijn of die een goede tijd hebben gehad in het leger van toen het nog verplicht was? En er zijn er blijkbaar wel die nog een opleiding hebben genoten.
2: Ja, klopt. Ik zag Milan een bericht sturen. Die zegt, ja, maar als reservist ga je toch niks van die leuke verhalen doen. Dus dan heb je...
0: Ah, ja.
2: Want ik zei daarnet, ja, als mijn vader of iemand uit de familie die een legerdienst heeft gehad, over die legerdienst vertelt, dan is dat een anekdote van ik zal u gaan hebben en dan is dat de beste tijd van zijn leven. En nu zegt die Milan, ja, maar ja, als reservist krijg je daar toch niks van mee, van die leuke verhalen. Dan sta je gewoon op een lijst om opgeroepen te worden. Dus het is niet helemaal hetzelfde. Klopt. En dan was er ook nog Iben. Iben die stuurt, ja, dat is echt zo. Het leger is en was een fantastische tijd. Hij is als beroepsvrijwilliger geweest. Ik vind dat iets heel tegenstrijdig.
0: Beroepsvrijwilliger.
2: Een beroepsvrijwilliger.
0: En wel, is dat niet een beetje hetzelfde als reservist?
2: Ik weet het niet. Ik weet het niet.
0: Wacht, even.
2: Geen ervaring. Het is een discipline die je meeneemt heel je leven, zegt hij. Respect en orde, stiptheid en doorzettingsvermogen zijn dingen die je daar leert. Ja, misschien moet ik dat dan toch ook eens overwegen. Ik weet het niet.
0: Ik ga eerlijk zijn, als ik zo mensen hoor vertellen, was dat altijd... Ik heb ooit leren drinken in het leger. Was dat nou? Die zo echt leren, zo leren uitgaan.
2: Ah, ja. Oké, echt dus van de lat lag hoog.
0: Ja, ja.
2: Ik snap het. Ik zie hier nu ook Stefan binnenkomen. Die zegt, ik ben ook matroos geweest bij de marine. En hij is nog altijd reservist nu. Trots. Mooi.
0: Voilà.
2: Dat is zo van, echt zo'n paar fierheid die daar.
0: Ja, ik denk dat enkel mensen is die zo'n opleiding hebben gedaan,
2: ja,
0: die dat voelen.
2: Die echt iets hebben met het leger, ja. Dat is zo. Klopt. Kijk, misschien kan je het zelf ook eens overwegen, mocht je net zoals mij een gebrek hebben aan orde, discipline. Dan moet je maar even op zo'n lijst gaan zetten.

0: Dit is deze week onze Top Tune of the Week. Lucas en Steve en All I Know. Het is bijna 7:15 op deze donderdagochtend. En elke ochtend rond dat tijdstip doen wij iets uniek. Iets mooi. Een teken van liefde, eigenlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik vind van wel.
2: Zometeen in de Ochtendclub.
0: Want straks voegen we weer iemand toe als lid van onze Ochtendclub. Ik vind dat een teken van liefde.
1: Ik ben benieuwd of de mensen nu nog willen lid zijn van de club, eerlijk gezegd.
0: Ik hou mijn manieren, mijn excuses. Gisteren was dat Jasmine uit Hasselt. Zij was iemand die niet ontbijt. Dat was de regel gisteren. En vandaag?
1: Ja, had ze iets nieuws in petto. Ze was zelf actief in de interimsector. En ze is dus op zoek vaak naar een job voor bepaalde mensen. Dus was haar vereiste voor de nieuwe persoon in onze club dat iemand moet zijn die op zoek is naar een nieuwe job. Dus als jij zo iemand bent, stuur dat gewoon eventjes in onze Top Radio B-app.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Amai, daar regent hier binnen.
6: Oh, zwaansnanny.
5: Jawel, er staan een niemer in de living.
6: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
6: Ja.
5: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
6: Dakmeester, zwaansnanny, hé.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
8: Ja, vent, ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun Wiener?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.
10: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Curiosity. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiosityfestival.be.
11: Amai, jij ziet er goed uit.
12: Amai, jong toch. Ik zit kikiels aan in de buttlucht, hè. Werk ik bij Varrobice Panels. Met de kroon en boven heb tak. Maar zeg, bij Varrobice Panels zoeken ze in feite nog mensen, lek of hij, hè. Mensen die liever een naam dragen dan een plastron met goesten. En die niet benauwd zijn van doorten.
11: Varrobice Panels?
12: Dat is zeker dat maatje. Lustert, gastjes. Een goede tip van MC Drummer, hè. Alle dagen leuten en in de verse lucht, hè. Ah wel, misschien moet je bij Varrobice Panels komen werken. Varrobicepanels.be. Wunder en werk voor je.
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Hey professional.
15: Ja?
14: 11 september open deurdag bij Santos in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Merelbeke. Vraterstraat 115.

0: ochtendclub.
1: Elke dag voegen we iemand nieuws toe aan onze ochtendclub. Die moet wel voldoen aan een bepaalde vereiste. En die vereiste wordt bepaald door de luisteraar van de dag ervoor. Vandaag is de vereiste heel simpel. Het moest iemand zijn die op zoek is naar een nieuwe job. En we hebben zo iemand gevonden. Robben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je bent op zoek naar een nieuwe job. Vertel eens, wat is er mis met de huidige job?
2: Het is te veel nadenken.
3: Dat ken ik. Dat is gewoon fantastisch.
1: Oké, Robben, dat is al heel fijn. We kunnen al zeggen, welkom in onze ochtendclub.
2: Dankjewel.
1: Maar we gaan je nog natuurlijk ietsje beter leren kennen. En we dachten, aangezien je toch op zoek bent naar een nieuwe job, gaan we misschien enkele vragen stellen die interessant kunnen zijn voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe werknemers.
2: Oké.
1: Okay. Is dat goed?
2: Zeker.
1: Oké, goed. Wat is je leeftijd?
2: 24.
1: Welke talen spreek je allemaal?
2: Nederlands en West-Vlaams.
1: Ja, mooi. Het kan altijd handig zijn om een tolk West-Vlaams binnen te hebben.
3: Het zijn wel degelijk twee verschillende talen, dat klopt.
1: Welk rijbewijs heb je?
2: B en BE.
1: Welke opleiding heb je gevolgd?
2: Elektromechanica.
1: Hela. En wat is je favoriete club?
2: De ochtendclub.
3: Yeah.
1: Welkom in de club, Robben. Dat is heel leuk.
3: Absoluut. Robben, wat is het criterium waar de luisteraar van morgen moet aan voldoen, vriend?
2: Het moet iemand zijn die naar de coiffeur is geweest.
3: Wacht, ben je onlangs zelf naar de kapper geweest?
2: Ja, 3 dagen geleden.
3: Ah, maar hoe goed, ik ook. Dat is grappig.
2: Ja, ben je ook niet zo tevreden?
1: Robben, mag ik daarop antwoorden in zijn plaats?
3: Top, hè.
1: Ik denk dat hij misschien nog eens moet opnieuw gaan.
3: Robben, dankjewel en welkom in de club, vriend.
2: Ja, dankjewel.

0: Bebe Rexha samen met David Guetta, zal het zijn. En Sad Girls.
1: Top check-in.
0: Nou, ik kan me heel goed inbeelden dat je ook een klein beetje droevig bent als je op dit moment nog geen boarding pass hebt kunnen verzilveren.
2: Het zal wel zijn, maar dat hoeft geen probleem te zijn, want vandaag kan jij nog een hele dag lang jou verzekeren van je eigen boarding pass. En dat is belangrijk, want met die boarding pass kan jij maar liefst €2.500 aan reisbudget winnen. Dat is een hele week, denk ik, voor twee personen in een All-In Hotel.
0: De zon. Ja, sorry. Opnieuw.
2: Ja, ik ben geen reisleider, dus ik kan dat niet zo goed zeggen. Dat zijn een week lang in een All-In Hotel. Amai, dat is moeilijk.
0: Ik ga het mij makkelijker maken.
3: Attentie, alle topluisteraars. Nu volgt een belangrijk bericht.
0: Ja. Ik kan je verklappen dat als je nog geen boarding pass hebt, dat je dan straks, na de top headlines, dat probleem misschien wel kunt oplossen.
2: Misschien.
0: Dus misschien.
2: Lichte twijfel toch nog.
0: Ja, maar ik zou er toch van uitgaan dat het zo zal zijn straks na de top headlines.
2: Onthoud, speel nog altijd voor een reisbudget van €2.500 bij Corendon. Dus dat is al eens de moeite om op reis te gaan.
3: Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.

0: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolleysnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Dit is Top.
5: Donderdagochtend, 7 uur. Dit zijn de top headlines.
6: Met Emiel Wallace. Goedemorgen, Emiel.
7: Goedemorgen. Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
8: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
7: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. Apple heeft zijn nieuwste iPhone voorgesteld, de iPhone Duo. Die kan je openvouwen zodat het scherm een pak groter wordt. Technologie-expert Kennedy.
9: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn. Voor het duurste model van de iPhone Duo betaal je net geen €4000 in ons land.
7: Concurrenten Samsung en Google hebben al langer zo'n plooibare smartphones. Exit Alexander Bloks op de US Open tennis en dus geen historische halve finale voor onze landgenoot. Hij moest in de derde set opgeven tegen de Rus Khachanov. Bloks had te veel last van blessures. Maar spelen in het hoofdstadion van de US Open was een kans die hij niet kon laten liggen, zei hij tijdens de persconferentie nadien.
10: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven. In de realiteit denk ik dat de meeste mensen wel dachten dat het goed was geweest.
7: Bloks stijgt wel enkele plaatsen op de wereldranglijst. Hij wordt 30ste. En ook Elise Mertens gaat niet door naar de finale van het dubbelspel daar op de US Open. Samen met haar Russische partner Schneider verloor ze van een Tsjechisch-Amerikaans duo in 2 sets. Het werd 6-0 en 7-6. In de Champions League voetbal zijn Liverpool, Barcelona en Paris Saint-Germain sterk aan de competitiefase begonnen. Liverpool won van Atletico Madrid met 2-1. Barcelona klopte Feyenoord met 5-1. En PSG versloeg Bratislava met 6-1. En Napoli met Kevin De Bruyne op het veld verloor met 0-1 van Arsenal. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Nu nog rond 11 graden, maar de temperatuur klimt tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
6: Op dit moment 2 plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313, 20 minuten aanschuiven tussen Massenhoven en Wommelgem. En op de E429 richting Brussel verlies je 10 minuten vanaf Tubeke.
4: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
5: Er komen heel wat vragen binnen over die Top Check-in Boarding Pass. Geven we straks een antwoord op.
6: Maar eerst ga ik mijn journalistieke capaciteiten nog eens tonen.
4: Top.

0: jouw journalistieke capaciteiten even bovenhaal.
1: Klopt.
0: Zeer benieuwd. Zeer benieuwd, want dat gaat worden.
2: De roddelrecherche.
0: Ik heb jou gisteren de opdracht gegeven om het een en ander te gaan uitvogelen.
1: Ja.
0: Over de cover van de Primo.
1: Klopt, want Daphne Palink was daarop te zien. Er stond ook bij, moederschap veranderde Daphne Palink. Met daaronder, ik ben een heel week mens geworden.
0: Dus, was de vraag...
1: Is dat waar of niet waar?
0: Ja, en wat heeft ze tegen het weekend? Dat is natuurlijk een beetje...
1: Ik ga eerlijk zijn, ik heb haar proberen te contacteren. Dat is niet gelukt uiteindelijk. Maar ik heb wel het antwoord op een andere manier gevonden.
0: Ja?
1: Ik ga zo meteen eventjes laten horen hoe dat antwoord klinkt.

0: Nieuwsflitsje.
1: Ik moest iets gaan uitzoeken en dat stond deze week op de voorpagina van de Primo. De titel luidde: moederschap veranderde Daphne Palink. Ik ben een heel week mens geworden.
2: Daphne Palink, Christine uit Thuis. Zij heeft dus niet voor het weekend. Of hoe moet ik het zien?
1: Ja, ik denk dat het zoiets is inderdaad. Ja. Maar ik heb wat onderzoek moeten doen.
2: Ja.
1: Ik dacht, ik ga haar contacteren. Dat is niet gelukt. Dan ben ik meteen overgeschakeld naar plan B. Dat is alle afleveringen bekijken van Thuis waar Daphne Palink in meespeelt. Dat zijn er maar liefst 660.
2: Wat een cadeau.
1: 275 uur aan Thuisafleveringen. Ik heb dat niet alleen gekund. Ik heb daarvoor een team van gespecialiseerde journalisten ingeschakeld.
2: Amai.
1: En ik ben tot een bepaalde aflevering gekomen. Wel bepaald. Aflevering 5914 van seizoen 31.
2: Ja.
1: En daarin denk ik het antwoord gevonden te hebben van de voorpagina.
2: Dus waarom zij zo'n week... Wat dat kantelpunt geweest
1: ja,
2: is.
1: Ja, en wat dat moederschap inderdaad... Wat dat allemaal met zich meebrengt.
2: Neem me mee.
1: Ik schets even de situatie. Christine, uit Thuis, Daphne Palink,
2: ja,
1: staat in de keuken. Ligt volledig overhoop. Die keukentafel ligt met was, etensresten, speelgoed. Allee, kortom...
2: Vuil een boel.
1: En dan gaat ze in het gesprek met haar partner uit Thuis, Peter.
2: Peter? Ja, wie kent hem niet? Ja.
1: Ik neem je mee naar aflevering 5914.
3: Je merkt het op, ja, maar dat is niks, weet je wat? Ik zal het allemaal alleen opruimen, ik zal alleen voor onze kinderen zorgen. Ja. Ik ben toch de slaaf van mijn eigen leven.
1: Merkt het?
3: Ik heb toch geen emotie.
1: Het is wat veranderd, hè?
2: Classic.
4: Ik zal het afbellen.
1: Ja.
4: Dat is inderdaad die... Nee, ik ga het afbellen. Die privé sauna.
2: Oei.
4: Die massage die ik u wilde geven.
3: Oh, wacht maar, ik zit wel heel vast.
1: Ja, nu komt het een beetje pikant.
3: Het is champagne.
4: Hapjes.
3: Oh my god. Ja,
4: maar ik snap dat, hè.
2: Oh, ja.
4: Ik snap het helemaal.
3: Allee,
4: kapot.
1: Kapot.
3: Oké, okay,
4: zware week.
1: Een zware week.
3: Oh, jongens, weg nou. Wanneer komt een baby?
4: 10 minuten.
3: 10 minuten?
4: Ja.
3: 10 minuten, ik kan de tas pakken.
4: Ja. Ja.
1: Oh. Je merkt,
3: lieveke,
1: het is niet meer...
3: Hoe trouw ik
1: met
3: u, hè?
1: Oh, zeker. Ja. Het is niet meer week. Allee, toch?
2: Amai, maar hoe snel is dat veranderd?
1: Dus, een kleine tip voor de partner van Daphne.
2: Een privé-sauna.
1: Een privé-sauna, massage, champagne. Ja. Meer heeft ze niet nodig.
2: Als dat maar eens, vent. Ja, en dat stond niet in de Primo. Zeker niet. Dus, heb je weer al goed uitgevogeld?
1: Dank u.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
2: Ah, dat kan.
1: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
2: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
1: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel 9.100 euro tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Voorwaarden op kia.be. Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
4: In de disco.
5: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij, oké?
4: Draai een keer in het rond.
5: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
5: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: NAC Voetbal komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via vlakvoetbal.vlaanderen.
7: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
8: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: Morgen is er dus die finale dag van de topcheck-in. Dat wil zeggen dat het vandaag de laatste keer is dat je zo'n boardingpas kunt verzilveren.
1: Topcheck-in.
2: En ik denk... Wacht, hè. Ik kan dat toch enkel doen als de topcheck-in open is?
0: Jazeker, dat klopt. Dat klopt. Dus als de topcheck-in niet open is, dan kan je er eigenlijk weinig voor doen.
2: Ja. Maar... Ik heb ook daarnet van jou gehoord dat het volgens jou niet meer heel lang zou duren voor die check-in opent.
0: Nee, klopt. Ik heb dat in mijn grote magische bol gezien. Dat binnen 3, 2 en 1... Ja, ziet het? Voilà.
3: Attentie, alle topluisteraars. De top check-in is nu geopend.
0: Ja, ik zou op de lotto moeten spelen. Zo voorspelbaar is het eigenlijk. Max, ja. Wat een timing. Vandaag dus je laatste kans op zo'n boarding pass voor top check-in, waarmee je €2.500 aan reisbudget bij Corendon kunt winnen.
2: Ja, heb jij nog geen boarding pass, dan is het nu dus de moment. De check-in is volledig open. Je kan nu surfen naar topradio.be of gewoon de Topradio BE-app openen. En daarin zie je gewoon, de top check-in is open. Klik erop, vul je gegevens in. Zorg ervoor dat jij een boardingpass hebt. En wie weet win jij op die manier wel die €2.500 aan reisbudget.
3: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
4: São Paulo. Mr. Worldwide. This is the Caribbean Connection. And we want the world to get ready.

0: Jouw laatste kans dus op zo'n boarding pass voor die finale van Top Check-in. En laat ons eerlijk zijn, wie heeft er nu af en toe eens geen zin in een...
1: Ja, natuurlijk.
2: Ik ga eerlijk zijn, ik heb altijd zin in Kate Ryan.
0: Oh, stop. Allee.
1: Nee. Dat gaan we niet. Nee, stop.
0: Stop.
2: De muziek van Kate Ryan.
0: Oké, okay. Dan is het goed. Lovie, waar gaat de traag alstublieft?
2: Momenteel 5 plaatsen waar hij meer dan een kwartier verliest. Op de ring rond Antwerpen richting Nederland. 20 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Verder richting Antwerpen ook file rijden op de E313. Een kwartier tussen Massenhoven en Wommelgem. Richting Brussel op de E429. Een kwartier extra vanaf Tubeke. Verder richting Brussel op de E19, een kwartier tussen Zemst en Machelen. En op de binnenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Strombeek, Bever en Machelen.
3: Last call. Claim nu je boarding pass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck in.
4: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blokladder.
5: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow! Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
10: Wat? 3?
7: Yep, info op telenet.be.
11: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
12: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
13: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
12: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
13: En klanten altijd tevreden.
12: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
14: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: sorry, ik heb dat even op pauze gezet. Ik weet dat dat een beetje raar is. Maar,
1: ah, oei.
0: Ja, maar als die plaat gedaan is, dan sluit het op check-in.
1: Ah.
0: Dus ik dacht, ik ga even zo gewoon nog een paar seconden tijd.
1: Ja, als je nog geen boardingpas hebt, you're not alone, dus doe het snel.
0: Voilà.

0: Nu kan ik het niet meer rekken, denk ik.
1: Jawel, jawel. Ja. We kunnen volgens mij de extended versie nog spelen.
0: Dat is nog een idee. Ja. Ah, het zit er nu toch wel echt bijna op.
2: Top check-in.
0: Als je nog geen boardingpas hebt,
1: dan denk ik dat we slecht nieuws hebben op dit moment van de dag, toch?
0: Ja, op dit moment van de dag, want desondanks dat die top check-in nu sluit... Deze is dat gebeurd, maak je doorheen de dag wel nog een aantal keer kans om zo'n boardingpass te verzilveren. Maar dat is dan toch wel echt de allerlaatste kans. Want morgen spelen we de finale. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, dag Brian en Louis.
0: Alles goed met jou?
3: Alles prima, dat, absoluut.
0: En met het weer, want dat is natuurlijk het belangrijkste.
3: Ja, de natuur is helemaal tot rust gekomen. De wind, ja, die vervelende wind van gisteren, is grotendeels weggevallen. En er is vooral deze voormiddag en rond de middag veel zon bij 21 graden. Later, na de middag vanavond, wordt het vanaf de kust bewolkt, maar het blijft vandaag wel overal droog.
1: En mogen dan, er was zo'n beetje zonnig weekend voorspeld, vooral zaterdag, is dat nog altijd het geval?
3: Ja, dat weekend ziet er eigenlijk goed uit. Heeft twee gezichten. Misschien ook eerst even morgen, want dan begint de dag meestal nog droog. Met de opklaringen, gevolgd door meer wolken. En uiteindelijk valt er in de loop van de dag wat regen. Beetje regen morgen, zeker geen grote hoeveelheden bij 20, 21 graden. En dat weekend, Louis, ja, dat heeft dus echt twee gezichten.
1: Oei.
3: Enerzijds zaterdag, warm, zon, wolken, 24 graden. Het blijft droog, maar dat kan helaas niet gezegd worden. Van zondag, dus als je zondag wat organiseert in open lucht, dan heb je pech, vooral in de ochtend, want dan komen toch stevige buien tot ontwikkeling, met zelfs kans op onweer. Zondag na de middag en avond wordt het dan geleidelijk droger, dan verdwijnen de buien en een eerste prognose voor begin volgende week, het wordt warmer. Maandag en dinsdag zitten we rond 25 graden en het is ook vaak droog.
1: Zeg, over die twee gezichten van komend weekend, ik denk dat ik een keuze heb kunnen maken, Erwin. Ik zou graag de zaterdag behouden. Kunnen we dat afspreken?
3: Ja, perfect.
1: Dat is goed. Ideaal.
0: Erwin, merci, tot morgen.

0: keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
1: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
2: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars.
0: Van Oerle.be.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier weg doen, hè?
1: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede richt Nieuw Communite in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wiede maakt je communite een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is nu toch niet serieus.
6: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
7: Zo'n knappe servicetechnieker bij Rental Pumps.
6: Rental Pumps, wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
5: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinette een zak slimmer. Pardon.
8: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
9: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
8: En handen die vanzelf werk zien.
9: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
8: Vacatures voor flexie, part-time en fulltime.
9: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.

0: die finale kan vanaf 6 uur. Dus dat is gewoon vanaf minuut 1 de radio opzetten. Want vanaf een bepaald moment ga je horen welk stoelnummer die 2500 euro aan reisbudget wint.
1: Ja, vanaf dat moment heb je 3 platen de tijd om naar de studio te bellen. Dat doe je op het nummer 078-05-1212. Dan kan het nummer misschien al eventjes opstaan in je gsm. Kan interessant zijn voor morgen natuurlijk.
0: Klopt.
1: 078-05-1212. Dat is het telefoonnummer voor morgen. Voor een topcheck-in om de studio te bellen als jouw stoelnummer bekend wordt gemaakt.
0: Klopt. En als je dat doet binnen die 3 platen, ja, dan is jackpot time. Zo simpel is het. Dan win jij.
1: Simpel toch?
0: Ja, voilà. Dus, mocht je nu nog geen boarding pass hebben, dan weet je, stront aan de knikker. Ja, is toch?
1: Ja, dat is waar.
0: Kijk, dan heb je gelukkig vandaag nog een aantal momenten om zo'n boarding pass te verzilveren. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Dat is de boodschap.

0: 078 05 12 12. Naar dat nummer moet je morgen bellen als je je stoelnummer hoort. En dan heb ik het natuurlijk over de finale van Top Check-in.
1: Straks in de ochtendclub.
0: Ja, dat is voor morgen. Straks gaan we weer onze, wat zal ik het zeggen, onze vocabulaire gaan verruimen.
2: Mooi, ja.
0: We gaan op zoek. Zo'n goed woord, sorry.
2: We gaan op zoek gaan naar een, of we zijn op zoek gegaan liever, naar een woordje uit een plaatselijk dialect waar wij samen met jou de betekenis van gaan zoeken.
0: Klopt, doen we zo meteen. En als je zelf ook nog een woord hebt waarvan je denkt, potmonden domme, dat mag je ook eens proberen zoeken, laat het dan vooral even weten via Top Radio.

0: komen terug van school met grote honger.
1: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh. Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd kaakt,
0: amai,
1: op conference peren en op nog zoveel meer.
0: Oh, Lidl, ben een held.
1: Lidl, dat kan tellen.
2: Omodashiku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
3: Dit is Top!
4: Het is 8 uur op deze donderdagochtend. Dit zijn de top headlines.
5: Met Emiel Wallace. Goedemorgen, Emiel.
6: Goedemorgen. Er zijn opnieuw meer appartementen aan de kust verkocht. Zo'n 8% meer tijdens de eerste helft van dit jaar als je de cijfers vergelijkt met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de kustbarometer van de notarissen. Vooral Kokzijde, Middelkerken en Blankenbergen zijn populair. Notaris Bart van Opstal.
7: Je ziet dat vandaag de dag kopers toch wel gemakkelijker dichtbij iets kopen. Je hebt dan ook het klimaat dat ook wel een rol speelt. Want aan de Belgische kust heb je minder extreme temperaturen die je bijvoorbeeld in het zuiden van Europa wat meer kan hebben.
6: Ook de prijs ging met zo'n 7% omhoog. Gemiddeld betaal je zo'n €350.000. De Amerikaanse president Donald Trump belooft elke Amerikaanse volwassene $5.000. Dat is omgerekend zo'n €4.300. De voorwaarde is wel dat de Republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Want dat is de inzet van die midterms. Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Het is maar een van de dingen die hij heeft gezegd op een partijconventie in Texas in de VS. Die conventies vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar, maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er die midterms, de tussentijdse verkiezingen dus. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondente Grete Keizer volgde de speech van Trump.
8: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
6: Want als de democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. En geen halve finale voor Alexander Bloks op de US Open tennis. Hij gaf op in zijn kwartfinale tegen de Rus Kachanov in de derde set door te hevige rugpijn.
9: De enige reden waarom ik op het veld stapte is omdat ik besef hoe zeldzaam het is om op Arthur Ashe te spelen. Fysiek was het een drama, maar ik denk dat ik, ondanks dat ik mij zo slecht voelde, vrij veel games heb gewonnen. Diep van binnen bleef ik er wel in geloven.
6: Bloks is wel de eerste mannelijke Belg die in de kwartfinale stond op het toernooi. Kachanov speelt in de halve finale tegen de Duitser Alexander Zverev. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
5: Op dit moment 6 plaatsen onderweg waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313. Een half uur vertragen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Verder richting Antwerpen op de E17. 20 minuten tussen Hazonk en Antwerpen West. Richting Brussel dan op de E40 vanuit Gent. 25 minuten tussen Wetteren en Aalst. Komt daar door een ongeval. Op de E19, 25 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de E40 vanuit Luik, 20 minuten tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe. En tot slot op de binnenring rond Brussel, ook dik 20 minuten file tussen Expo en Vilvoorde.
3: Dit is Top. De Ochtendclub. Brian en Louis.
4: En zometeen verrijken we dus onze woordenschat met een donderdagsdialectje.
5: Dat is voor na Prospa en Clooney. Free your mind. Goedemorgen.
3: Top.

0: staat best hoog in onze top 40 trouwens. Deze Prospa en Clooney met Free Your Mind.
1: De Ochtendclub. Brian en Louis.
2: Op plaats 4. Ik dacht, ik geef eventjes duiding. Plaats 4 voorlopig.
0: Ja, ik weet het niet. Ja. Het zou kunnen. Heel hoog in elk geval.
2: Ja, goed. Elke week of elke dag liever voegen we nog nieuwe mensen toe aan onze Ochtendclub. Want iedereen is welkom natuurlijk. En wat we al hebben gemerkt, iedereen heeft zo zijn eigen taaltje. Komt natuurlijk omdat er mensen van heel Vlaanderen komen en dan heb je bepaalde woorden uit je plaatselijk dialect die moeilijk te begrijpen zijn voor andere personen. En daarom gaan we elke donderdag iets doen.
1: Donderdags dialect.
2: En dat is gewoon het leukste woordje uit je plaatselijk dialect eventjes voorstellen aan de hele ochtendclub en dan samen op zoek gaan naar de betekenis van dat woord.
0: Yes, en er was luisteraar Koen uit Hofstade die dacht, potmondendomme, dat is een dialectwoord waarvan en Brian en Louis en alle andere leden van de ochtendclub niet gaan weten wat het betekent. En eerlijk is eerlijk, ik denk dat hij gelijk heeft. Dit is hem.
3: Ik zelf gebruik het niet, maar ik weet dat vroeger op mijn werk zeiden ze dat. En ik wist niet wat dat was. Maar wat is dat? En het is nalen.
0: Voilà.
2: Nalen.
0: Nalen.
2: Ik heb echt geen idee wat het betekent.
0: Nee, hè? Nee. Nee, kijk, mocht er nu al iemand luisteren die denkt, ah, man, nalen, ja, natuurlijk, dat is dat. Dan hoor ik het graag in de
2: top. Het lijkt me straf dat je nu al weet wat het betekent.
0: Ja, toch? Ik denk, ik weet het ook niet. Mocht je het weten, doe vooral een gokje, hè. Dat is altijd leuk. In de Top Radio BE-app. Ondertussen The Weeknd en Blinding Lights.

0: Ik zelf gebruik het niet, maar ik weet dat vroeger op mijn werk zeiden ze dat. En ik wist niet wat dat was. Maar wat is dat? En het is nalen.
1: Donderdags dialect.
2: Nalen.
3: Een hele moeilijke. Ik zou echt geen idee hebben van wat het betekent. En in alle eerlijkheid, ik heb ook een beetje dat gevoel als ik de reacties in de Top Radio BE app zie.
2: Ja, er worden voorlopig gewoon logische linkjes gelegd. Zo denkt Alain naalden. Nalen.
3: Ja, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde woord, maar dan verkeerd uitgesproken.
2: Voilà,
3: dat
2: klopt.
3: Is het natuurlijk, ja.
2: Ronald denkt dan weer, ik denk iets van halen. Dus ook daarvan de
3: letter. Het werkwoord.
2: Ja, van halen en dan nalen.
3: Ik ga naar Coca nalen.
2: Ja, zoiets.
3: Ja. Niet
2: zou
3: overtuigd.
2: Kunnen.
3: Het zou kunnen, inderdaad. Ik zag ook Tom nijlen.
2: Nijlen?
3: Ja, en fonetisch is dat een beetje juist. Nijlen in het Nijlens dialect, denk ik, is nalen.
2: Ah, op die manier. Ja, de stad nijlen.
3: Ja, maar dat is het dus niet, denk ik.
2: Nee, ik denk het ook niet. Davy denkt nog aan spijkers in hout slaan.
3: En dat komt misschien wel een beetje in de buurt.
2: Oei.
3: Ja, toch als je zijn zin hoort of zo, niet?
2: Ik weet niet wat zijn zin is.
3: Nee, oké, even checken. Koen uit Hofstade, de zin in het dialectenwoord.
0: Ik gebruik toch dagelijks mijn nalen.
3: Het gebruiken, een spijker gebruik je. Dus
2: ah ja, op die manier.
3: Het zit misschien wel ergens in die sfeer.
2: Ik gebruik dagelijks mijn nalen.
3: Het kan ook de bakske van een tv zijn natuurlijk, dat je dagelijks gebruikt. Ik weet het niet. Het kan van alles zijn.
2: Het is goed dat het niet naalden is. Ik gebruik dagelijks mijn naalden. Daar zou ik mij een klein beetje zorgen maken om onze beste Koen.
3: Ja, kijk. Ik weet niet. Ieder zijn passie.
2: Wat zeg je?
3: Ja, dat is toch. Wat denk jij dat het is? Kom maar.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor

0: buget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon.
2: Foodbag. De Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Het moment van de waarheid. Het is Rob of eronder. En het is eronder. Een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
4: Rob, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
5: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
6: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
5: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
6: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
5: Aha, oké.
7: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot 16.000 euro exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
8: Zie het.
9: Grootser!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
11: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
12: Ramen, deuren, veranda's.
13: Lijnaars aluminium.
14: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.

0: Fisher en Jennifer Lopez in de ochtendclub. Met Waiting for Tonight. Ja, na tonight moet je nu niet per se wachten om het antwoord voor ons donderdags dialectje te horen. Zeker niet, nee.
1: Donderdags dialect.
0: Ja, dat komt er nu al aan.
2: Ja, want Koen uit Halfstade had voor ons een woordje deze week. Dat was nalen. De eerste soorten betekenissen die we binnenkregen via de app waren naalden. Ik zag ook iets met spijkers binnenkomen, iets gaan halen. Dat was het allemaal niet. En toen heeft Koen het ook in een zin gebruikt.
3: Ik gebruik toch dagelijks mijn naalden.
2: Dagelijks je naalden gebruiken.
0: Ja, ik vind dat een hele moeilijke. Al moet ik toegeven, er is iets gebeurd waarvan ik het niet had verwacht.
2: Oei.
0: Ja, er zijn best wel wat goede reacties binnengekomen. Juiste reacties, maar vooral van over heel Vlaanderen.
2: Ja, dat valt mij ook wel op. Heel veel mensen die van verschillende delen uit Vlaanderen komen, denken allemaal aan hetzelfde.
0: Ja, klopt. Zo is er ook luisteraar Nicky. Hij denkt te weten wat het woord naalden betekent. Even luisteren.
4: Met een naalden. Dagelijks werkgrief, vooral gebruikt in de bouw voor plamuurmes, plekmes, traweel, dergelijke.
0: Dergelijke.
2: Dergelijke.
0: Is de vraag natuurlijk, klopt dat of klopt dat niet? Wat zegt Koen?
3: Eigenlijk is de betekenis van naalden een werkkoffer.
0: Voilà.
2: Dat is dus juist wat Nicky zei.
0: Eigenlijk heeft Nicky gewoon keihard gelijk. Naalden is dus een werkkoffer. En moeilijker dan dat moet het soms eigenlijk gewoon niet zijn.
2: Dus er zijn veel mensen die vandaag dus onderweg zijn naar hun werk en hun naalden zeker niet mogen vergeten.
0: Heb je zelf ook nog een woord waarvan wij de betekenis moeten achterhalen? Kom.

0: Het is redelijk druk onderweg. 9 plaatsen waar je meer dan een kwartier verliest. De langste file staat er richting Brussel op de E40 vanuit Gent. Daar is een ongeval gebeurd waardoor je 1,5 uur verliest tussen Merelbeke en Aalst. Er zijn ook 2 rijstroken versperd. Verder richting Brussel vertragen op de E19. 40 minuten tussen Zemst en Machelen. Op de E40 vanuit Luik 20 minuten tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Verder ook op de A12 richting Brussel een kwartier extra vanaf Londerzeel Industrie. Op de Wenering rond Brussel 20 minuten file rijden vanaf Expo tot Machelen. Richting Antwerpen dan op de E313 20 minuten tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. Op de E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En tenslotte richting Antwerpen op de A12 een kwartier aanschuiven vanaf Boom.
1: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft Blokledder.
2: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
3: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
4: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
3: Ja.
4: Wauw.
3: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
4: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
3: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
4: Om de 6 seconden?
3: Nee, 1 keer per maand.
4: Ah.
3: Meer info op luminus.be.
2: Krevel.
5: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
2: Krevel. Leef beter.
6: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
2: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.
8: Dit is... De Ochtendclub. Brian en Louis.

0: Wat heb jij gisteravond gedaan, Brian?
1: Wat heb ik gisteravond gedaan? Oei. Gegeten en daarna eigenlijk gewoon een beetje in mijn bed gelegen.
0: Niet naar een soort officiële aankondiging gekeken die belangrijk was?
1: Nee, ik was dat eigenlijk compleet vergeten.
0: Ja, het gaat over de aankondiging van Apple natuurlijk. Dat was overal te zien. Je kan momenteel geen nieuwsapp openen of geen social media kanaal openen. Of je ziet iets staan rond die nieuwste iPhone. Het is een soort vouwbare iPhone geworden. De iPhone Duo die gewoon je kan opengevouwen worden en dan is je smartphone groter.
1: Dat is op zich niks nieuws. Zo'n telefoon die je kan openklappen en dan terugklappen en weet ik veel wat allemaal. Dat is niks nieuws, maar mag ik zeggen dat ik er het nut niet helemaal van inzie?
0: Ik ga eerlijk zijn, ik ook.
1: Ja, ik weet het niet. Ik vind dat zo een beetje raar. En vooral het straffen is, je betaalt daar dan hoeveel?
0: €2.400 voor het goedkoopste model.
1: En een nier. Zo dat. Ik snap dat niet.
0: Nee, ik ook
1: dat,
0: niet.
1: Dat is toch mega veel geld?
0: Maar ik moet eerlijk zeggen, ik snap dat totaal niet van alle vouwbare smartphones.
1: Nee, ja, natuurlijk niet. Ja. Nee,
0: er is ooit een periode geweest dat we een telefoon hadden die we konden openvouwen en toevouwen.
1: Klopt.
0: En we zijn daarvan afgestapt, hè? Allee. Ja.
1: En nu opeens is dat er terug. En moeten we ermee omgaan? Ik vraag mij af, is er iemand binnen de top radioluisteraars? Sorry, was met een broek en al. Ja. Excuses. Dat doet het met mij.
0: Ik zit nog een arme jong.
1: Laat het dan even weten in de Top Radio BNR.

0: Allee, zo snel het, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
2: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
4: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

0: Gisteren is er iets nieuws gelanceerd.
1: De Ochtendclub met Brian en Louis.
0: Dan heb ik het over de iPhone Duo. Dat is een iPhone die je gewoon eenvoudigweg kan openklappen. Er hangt wel een serieus prijskaartje aan vast. Het zou gaan om zo 2.339 euro voor het goedkoopste, tussen aanhalingstekens, model.
2: Dat is toch echt niet meer normaal? Hoeveel geld dat je daarvoor betaalt?
0: Gigantisch veel en heel wat luisteraars zijn het daar ook mee akkoord. Sarah die schrijft, ja, ik zat te wachten op de nieuwste iPhone Duo tot ik de prijs zag. Ik zal maar gewoon bij de iPhone 17 blijven dan voorlopig.
2: Ik zag hier Cedric een bericht sturen. Hij zegt dat is gewoon voor de iPhone fanboys. Niemand normaal koopt een gsm voor minimum 2.400 euro. Nu, ik moet toegeven, ik val wel onder die categorie. Ik ben een iPhone fanboy.
0: Maar zou je zoveel geld geven?
2: Dat is net mijn punt. Niet alle iPhone fanboys gaan 2.400 euro geven aan zo'n kut gsm. Allee, bedoel, dat is toch crazy? 2.400 euro voor een toestelletje dat je open en toeplooit.
0: En die hoogstwaarschijnlijk ook meteen kapot is de eerste keer dat dit goed laat vallen.
2: Ah, wel, en dat is dus grappig. Ik zag Maarten een bericht sturen en die zegt ik vind vooral die filmpjes zalig van al die nieuwszenders die daar dan bij zijn als die eerste mens zoiets koopt. Die mens is dan mega zenuwachtig, opent dat doosje waar het die iPhone in zit, wil dat dan allemaal heel fier laten zien en dan klink, klank, boom, doorlicht het. De grond op, kapot, in frut van 1, 2400 ballen.
0: Dat kan gebeuren, maar goed, Carglass gaat dan misschien wel een sterretje.
2: Is wel het hoogtepunt van heel dat nieuws, denk ik. Ik vind dat die Maarten wel gelijk heeft. Ik kijk nu al uit naar die filmpjes.
0: En traantjes, maar traantjes.

0: Er zijn nog altijd veel twijfels over de nieuwste iPhone Duo die gisteravond is gelanceerd. Veel luisteraars snappen niet echt goed waarom je dat in godsnaam zou kopen. Maar er zijn ook luisteraars die niet veel verschil zien met de andere vouwbare telefoontjes.
1: Ja, exact, want dat bestaat telefoontjes, excuseer.
0: Ja.
1: €2000 voor een telefoon, ja, laat dat verklein worden, maar weg.
0: Ik denk altijd aan de vouwbare telefoons, ja, van vroeger, van, ja, de gsm's. Ja, ja,
1: klopt. Nee, inderdaad, Dimitri die zegt, iedereen spreekt nu van die prijs van die iPhone Duo, maar die andere plooibare smartphones, die zijn eigenlijk ook richting de €2000 of meer. Dus aan zich is dat niks nieuws. Nee, dat is waar, maar nu doen wel alle merken dat. En dat is op zich wel opvallend.
0: Klopt, en ik vind Sven ook een goede vraag stellen.
1: Oh?
0: Allee, hij zegt gewoon, stel je voor dat je nog een screenprotector en een hoesje moet kopen. Dat kost natuurlijk ook geld.
1: Ja.
0: Maar ik vraag mij af, hoe koop je een hoesje voor een smartphone die kan openplooien?
1: Ah, maar dat weet ik. Ik heb kleine blik achter de schermen. Ik heb, voordat ik deze job begonnen ben, heb ik 4 jaar bij een winkelketen in elektronica gewerkt.
0: Ah.
1: Dus ik weet dat. Dat zijn twee, dat zijn eigenlijk een hoesje in twee delen. Dus dat is los. Dus de ene kant heeft een hoesje en de andere kant heeft een hoesje.
0: Kijk, maar dat weet ik dus niet. Dus,
1: kijk, als je nog iets wilt weten,
0: goede aanbeveling.
1: Brian@topradio.be. Vraag maar, geen probleem.
2: Morgen in de ochtendclub.
1: Ja, morgen in de ochtendclub gaan we feest vieren vanaf 8 uur. Dat sowieso, want volle gas vrijdag. Dat wordt een feestje. En, niet geheel onbelangrijk, uiteraard de finale van Top Check-in.
0: Tuurlijk. €2500 reisbudget, wie wil dat niet?
1: Ja, geen idee. Wie dat niet wil, geen idee. €2500 reisbudget kan van jou zijn. Heel belangrijk dus dat je tegen morgenochtend een boarding pass hebt. Want op die boarding pass staat een stoelnummer. En dat stoelnummer kan jou die €2500 opleveren.
0: Als je die boarding pass nog niet hebt, vooral top blijven luisteren. Want de check-in zal nog enkele keren opengaan. En dat is jouw kans om die boarding pass nog steeds te grijpen.

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top, we make you move. We make you move.
1: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
2: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
3: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
4: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
1: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
0: Dit is Stop!
6: Ik draai straks een van de meest besproken tracks van dit moment. Het is 9 uur in Wilbalais.
7: Goedemorgen. Er zijn nog nooit zoveel subsidies uitgedeeld in Vlaanderen op het moment dat er fors bespaard moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. Vorig jaar ging er net geen €20 miljard naar lokale besturen, ondernemingen of sport- of cultuurverenigingen. Opvallend, de stad Antwerpen kreeg met €1,2 miljard het meeste subsidies. Journalist Joppen uit.
8: Dat is niet alleen dubbel zoveel dan de tweede in de lijst, de stad Gent, maar ook €350 miljoen meer dan alle andere Vlaamse provinciehoofdsteden opgeteld. De volledige subsidiepot voor die Vlaamse besturen bedraagt zo'n €5 miljard, maar het meeste geld gaat nog naar de zorg. En ook dat budget is gegroeid van €7,6 miljard naar €8,3 miljard.
7: Op een republikeinse partijbijeenkomst in Texas in de VS heeft de Amerikaanse president Trump geld beloofd. $5.000 voor elke Amerikaanse volwassene, dus omgerekend zo'n €4.300. De voorwaarde is dat de republikeinen aan het roer blijven in het Huis van Afgevaardigden en het Senaat. Wat is de inzet van die midterms? Het is voorlopig onduidelijk waar dat geld vandaan zou komen en zelfs of dat legaal is. Die partijcongressen vinden normaal gezien plaats in een verkiezingsjaar. Maar Trump doet het nu al, want over 2 maanden zijn er de midterms. Dat zijn de tussentijdse verkiezingen. En de populariteit van Trump daalt en dus probeert hij stemmen te ronselen. Amerika-correspondent Grete Keizer volgde de speech van Trump.
9: Amerika staat voor een belangrijke keuze. Ofwel gaan we naar jaren van wanbeleid met de democraten in de meerderheid. Ofwel zetten we het succes dat ik ben begonnen, zetten we verder aan jullie de keuze. Trek dus massaal naar de stembus. De president trekt op verkiezingspad.
7: Want als de democraten de meerderheid pakken, kan Trump zijn beleid moeilijker doorduwen. De afgelopen augustusmaand was wereldwijd de warmste sinds het begin van de metingen. Het werd volgens de Europese klimaatdienst Copernicus gemiddeld net geen 17 graden. Het was daarmee wereldwijd 1,65 graden warmer dan in de tweede helft van de 19e eeuw, waar Copernicus altijd mee vergelijkt. Daarmee is de drempel uit het klimaatakkoord van Parijs overschreden. En het Antwerpse Zuidpark maakt kans op de European Prize for Urban Public Space. Dat is een Europese prijs die projecten beloont die de ruimte teruggeven aan stadsbewoners. Het Zuidpark was jarenlang een onderdeel van de haven. Nadien werd het een grote betonnen parking en in de zomer van 2024 werd het omgetoverd tot een echt park. Of het de prijs ook wint, weten we op 15 oktober. De dag start zonnig met nadien wolken. Het blijft wel droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
6: Het is 9:03 en ik heb nog 4 plekken waar je meer dan 20 minuten verliest. Dat is op de E40 van Gent naar Brussel. Je moet daar bijna 2 uur bij rekenen tussen Wetteren en Aalst. Dat komt daar door een ongeval, maakt dus zeker ook een reddingsstrook. Op de E313 dan van Rans naar Lummen 1 uur extra tussen Herentals Industrie en Geel West, want ook daar is een ongeval gebeurd. E19 van Mechelen naar Brussel, 35 minuten extra tussen Zemst en Machelen. En tot slot op de binnenring rond Brussel nog 25 minuten extra tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat dus voor minder dan 20 minuten.
0: Dit is Top. Alexander Balkens.
6: Er is in de Topradio BE-app 1 track waar opvallend veel reacties over binnenkomen. En dat heeft met de tekst te maken. Dit is Move Into The Sun. Top.

Ik heb er een kort nachtje op zitten, want gisterenavond heeft Apple de nieuwe iPhones voorgesteld. Dat gebeurt altijd in zo'n grote presentatie met heel veel journalisten van over de hele wereld. Maar je kan het ook allemaal live volgen via een livestream. En in tegenstelling tot Brian en Louis van de Ochtendclub heb ik dat gisterenavond dus gevolgd vanuit mijn bed. Want ja, ik heb een diploma journalistiek, maar nee, ik was niet uitgenodigd om tussen de andere journalisten naar daar te gaan. Wij sturen jou morgen misschien wel op vakantie met een reisbudget van €2.500. Veel vragen nog steeds daarover, dus ik vertel je straks wat je moet weten om goed voorbereid daaraan te beginnen.

0: tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
4: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt. Je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
7: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

0: zie in Hit of Shit heel vaak berichten binnenkomen van mensen die zeggen dat het origineel stukken beter is dan de remix. Maar dit is het bewijs dat een remix ook goed kan zijn. Milky en Malgrab, Just the Way You Are.
1: Top check-in.
0: En de spanning is ondertussen te snijden in onze Topradio BE-app. Je voelt gewoon aan alles dat het bijna vrijdag is, want morgen geven we €2.500 aan reisbudget weg. En Sarah uit Aalst, jij had daar nog een vraag over, hè?
2: Ja, mijn vraag was, welk nummer moeten wij nu eigenlijk bellen om zo een ticket te kunnen bemachtigen?
0: En wel, als alles goed gaat, Sarah, dan heb je op dit moment je boardingpass al kunnen aanvragen via topradio.be of de Topradio BE-app. Dat is al gelukt, hè?
2: Dat is zeker gelukt, van het eerste moment.
0: Oké, daar staat dus ook een stoelnummer op, een uniek stoelnummer. Dat hoort bij jou, dat is jouw persoonlijke zitje. En morgen ga je op een bepaald moment dus één stoelnummer horen passeren op de radio. En als dat het jouwe is, dan moet je zo snel mogelijk naar onze studio bellen. Maar je hebt dus nog geen idee op welk nummer dat precies moet.
2: Ik denk dat ik dat een paar keer gemist moet hebben.
0: We hebben het inderdaad al een paar keer meegegeven, maar speciaal voor jou, Sarah, wil ik dat nog eens herhalen. Het nummer van onze studio, schrijf het misschien even op, dat is 078-05-1212.
2: Oké, genoteerd.
0: Keigoed, 078-05-1212. Dat nummer moet je morgen dus bellen als je jouw unieke stoelnummer van op die boardingpass hoort passeren. Alles duidelijk, Sarah?
2: Super, en hopen dat we winnen.
0: Alvast heel veel succes en geniet nog van de donderdag, hè.
2: Ja, dag.
3: Ka-ching bij Corendon. Tijdelijk extra voor

0: En speciaal voor Sharina uit Dendermonde, die het nummer van onze studio niet gehoord heeft omdat haar radio net uitviel. Je belt morgen dus 078 05 1212 als je jouw stoelnummer hoort passeren. Ondertussen bijna 9:30 en het gaat traag op de E40 van Gent naar Brussel. Je moet daar bijna 2 uur bij rekenen tussen Wetteren en Aalst. Dat komt daar door een ongeval, maakt dus zeker ook een reddingstrook. Op de E313 van Rans naar Lummen, een dik half uur extra tussen Herentals-West en Geel-West. Op de A12 van Boom naar Brussel, 25 minuten erbij tussen Londersteel Industrie moet ik zeggen. En op de E19 van Mechelen naar Brussel ook nog 20 minuten extra tussen Zemst en Machelen. En als je op een andere plaats nog in de file staat, is dat voor minder dan een kwartier.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
2: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar 6,30 euro. Score alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
4: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
5: Renault. Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
6: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot €6.500 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

The Second Voice en Let Me Be. Als je vanochtend naar de ochtendclub met Brian en Louis hebt geluisterd, dan zal je ongetwijfeld ook gehoord hebben dat Louis een probleem heeft met zijn auto. Flikkerende lampjes overal. En dat wilde hij toch even laten checken in de garage. Maar blijkbaar is dat toch niet zo gemakkelijk als het in zijn hoofd was. Alle details geef ik je nog eens zo meteen na Ed Sheeran en Shivers.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.

0: weet niet hoe jij reageert als er allerlei lampjes beginnen te branden in je auto. Ik heb het gevoel dat er dan zo twee kampen zijn. Mensen die meteen in paniek schieten en mensen die het gewoon allemaal laten gebeuren. En zoiets hebben van, ja, zo erg zal het wel niet zijn. Ikzelf zit sowieso in dat eerste kamp en Louis van de ochtendclub ook. Dat heb ik vanochtend gehoord, want sinds gisteren brandt er een geel lampje op het dashboard in zijn auto. Het is ergens iets met de motor, denk ik. Hij vertrouwt het toch niet helemaal en daarom heeft hij gisteren meteen ook actie ondernomen.
1: Dan heb ik naar de garage gebeld. De garagist was al vol begrip. En gaat de auto nog, rijdt hij nog goed, is er geen verlies van vermogen? Ik zeg nee, dat is allemaal ook oké. En dan zegt hij, maar hij zou toch meerdere keren binnenkomen.
2: Dringend.
1: En wel, ja. Ik dacht het ook, ja, dat zal dringend zijn waarschijnlijk. Was zo'n lampje die op je dashboard, dat is niet de bedoeling dat dat lang blijft schijnen. Maar ik heb dus een afspraak kunnen maken, 18 oktober.
0: Stop! Zo dringend zal het dan toch allemaal niet geweest zijn. Laat ons hopen dat Louis samen met zijn auto niet ontploft.

Een geruststelling voor Louis en zijn auto, want er brandt een lampje dat aangeeft dat er een probleem is met de motor. En hij heeft gisteren een afspraak gemaakt in de garage op 18 oktober. Dus zo dringend zal het allemaal niet geweest zijn. Tatjana uit Ardooien stuurt ook nog in de Topradio BE-app dat haar auto 17 jaar oud is en dat de lampjes daar ook komen en gaan. Dus het zal wel oké zijn. Niet alleen de auto van Louis heeft trouwens last van flikkerende lampjes. Ook onze top check-in kleurt momenteel nog rood, want hij is nog steeds op slot. En ik ga hem na 10 uur sowieso nog eens openzetten.

0: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
1: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Omodajeku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajeku.be of bij uw dealer.
2: Dit is Top!
3: Met een van je laatste kansen op zo'n boarding pass voor de Top Check-in. Het is 10:00, Emiel Walaïs.
4: Goedemorgen. Op het strand van Oostijnkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag, is niet duidelijk. Voorlopig is er dan ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Bouwt daarom het Vlaams Vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
5: Er zijn intussen in Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
4: Kostenplaatje €3,8 miljoen. In Luik start rond deze tijd een groot protest tegen het Franstalig onderwijs. Leerkrachten komen op straat tegen de besparingen en de nieuwe regels. Sinds 1 september moeten ze meer uren lesgeven per week voor hetzelfde loon. Het is de eerste grote actie dit schooljaar. Volgende week wordt er ook gestaakt. Ook vorig schooljaar werd er al geprotesteerd, onder meer in Brussel. Dat liep toen helemaal uit de hand. De dag start zonnig met nadien wolken, maar het blijft wel droog. Temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
3: Het is 9:55 en het gaat nog steeds traag op de E40 van Gent naar Brussel. Je moet daar 50 minuten bijtellen tussen Wetteren en Erpenmeren. Op de E19 van Mechelen naar Brussel gaat het ook traag een kwartier extra tussen Zemst en Machelen. En op de E313 tot slot van Randst naar Lummen dik 10 minuten extra tussen Massenhoven en Herentals Industrie. En als je nog op een andere plaats in de file staat, is dat dus voor minder dan 10 minuten.
2: Dit is Top! Alexander Balkens.
3: Het zijn je laatste kansen om een boardingpass voor de Top Check-in aan te vragen. Voor 11:00 gaat hij nog eens open. Eerst nog Jonas Blue, Edge of Desire. Top.

0: Christina Aguilera en Dirty beginnen je laatste kansen te worden.
1: Top check-in.
0: Om die boarding pass voor onze top check-in aan te vragen. Je hebt die echt nodig als je morgen in aanmerking wil komen voor dat reisbudget van €2.500. En ja...
2: Attentie, alle topluisteraars. De top check-in is nu geopend.
0: Als je dus nog geen boarding pass hebt, dan moet je nu heel snel richting topradio.be of richting de Topradio BE-app. Je klikt daardoor op de top check-in is open en ik geef je daar 3 platen de tijd voor. En dit is de eerste. Acraze & Cherish, dit is Do It, Do It.

Trace and Cherish mit Do It To It. Dat was de eerste plaat van de drie. Je hebt er dus nog twee te goed. In die tijd moet je inchecken voor onze top check-in via topradio.be of de topradio.be-app. Dit is Top. Want daarna gaat die onherroepelijk opnieuw dicht.

0: Last call. Claim nu je boarding pass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck-in.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Met Kokker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Kokker, de kraan die alles kan.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Krevel.
6: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
5: Krevel. Leef beter.
7: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu. Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Bebat.
3: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: Bebat.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
12: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
11: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
12: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
11: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
13: Ramen, deuren, veranda's.
14: Lijnaars aluminium.
15: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op lijnaars.be.

0: Dat was plaat nummer 3, Offenbach, Norma Jean Martin en Overdrive.
1: Top check-in.
0: De top check-in gaat voorlopig dus weer dicht. Het heeft geen zin meer om nu nog richting topradio.be of onze topradio BE-app te gaan. Johan uit Brugge is heel blij. Die is last minute nog ingecheckt, laat hij weten. En als het jou nog altijd niet gelukt is om die boarding pass aan te vragen, dan zal je moeten wachten tot de top check-in nog eens opengaat later vandaag.
2: Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching.

0: straks een nieuwe ronde Hit of Shit. Eerst twee files waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de E313 van Lummen naar Ranst. Je moet daar 20 minuten bijtellen tussen Beringen en Ham. Dat komt daar door een ongeval. En op de E19 van Mechelen naar Brussel ook nog dicht 10 minuten extra tussen Zemst en Machelen.
1: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
2: Daarom is Rijnaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
1: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
2: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
1: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
2: Ontdek alle voordelen van renoveren met Rijnaars Aluminium.
1: Ramen, deuren, veranda's? Rijnaars
2: Aluminium. Vind je vakman op Rijnaars.be.
3: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Help! De kinderen komen terug van school met grote honger.
5: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
6: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
4: Oh, Lidl, ben een held.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
7: Ja.
8: Wauw.
7: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
7: En daarom sturen we updates over je verbruik.
8: Om de 6 seconden?
7: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
7: Meer info op luminus.be.
9: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor een romantisch tripje naar Parijs keek Anna rond op amazon.com.be. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om te bekomen na een lange dag slenteren. Komt goed, Peter, want voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
12: Maak je afspraak op carglass.be.
13: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be.
14: Volkswagen.

0: kan de nummer 1 in onze tophit 40 al ruiken. Happiness is So Sad van Swedish House Mafia en Lickily. Heel benieuwd of er morgen iets gaat veranderen in de top 3. En minstens even benieuwd of we binnenkort ook een nieuwe mogen verwelkomen in die tophit 40. Trouwens...
1: Hit of shit.
0: En dan heb ik het over de nieuwe van Brian V, Justin Jesso en Brando, Sex on the Beach. Die draait deze week mee in Hit of Shit. Want jij hebt de toekomst van die plaat in handen. Want als het volgens jou een hit is, dan gaan we hem vaker draaien hier bij Top. En als je toch maar eerder een shit vindt, dan hoor je hem na deze week gewoon nooit meer terug. Ik ga hem sowieso nu nog eens draaien. Jij mag ondertussen jouw mening doorsturen in de Top Radio BE app. Dus wat vind je ervan? Is het hit of shit?

0: 10e nieuwe van Brian V, Justin Jesso en Brando een plek in de playlist van Top of Niet. Dat beslis jij simpelweg door je mening door te sturen. Vind je het een hit of toch eerder shit? Stuur maar door in de Topradio BER.
1: Top! De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Schatje, wat doe jij op die ladder?
4: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
5: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
7: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
8: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
9: Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
10: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
11: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
12: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
11: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
12: Sun wien?
11: Sun Systems.
13: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
12: Ja, chique ding is dat, hè.
11: Sun Systems. Ja, hallo maat.
14: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
15: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
16: Yo, gastjes, MC Drummer hier. Kan ik je wat vertellen, hè? Dat fabriekje, dat gebouwke daar, dat dak ligt en dat ligt nog veel meer als best. Lustert gastjes, een goeie tip van MC Drummer, hè? Laat dringend onder het dak er doen door Varobijs Panels, want dat zijn al kerels, hè? Varobijspanels.be, experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating in de industriële en agrarische sector. Wunder zorgen voor een dak boven al der hoofd. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Varobijspanels.be.
17: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
18: Hey professional.
19: Ja?
18: 11 september open deurdag bij Santens in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen. In de namiddag frietjes en een pintje. Santens Merelbeke. Vraterstraat 115.

0: Calvin Harris en Jazzy Satisfy. En wat vind jij van de nieuwe van Brian V, Justin Jesso en Brando? Deze Sex on the Beach draait deze week mee in Hit of Shit. Ik heb hem daarnet nog eens gespeeld voor de vierde keer al deze week. En jij mocht mij dus laten weten of je hem vaker wil horen bij Top of niet.
1: Hit of Shit.
0: En als het van Michael uit Oostende afhangt, dan mogen we hem vaker draaien. Het zal wel zijn, dikke hit stuurt hij. Glenn uit Moerzeke zegt, shit, ik ga lopen van het strand als ik zo'n nummer hoor. Frederik uit Merelbeke Melle zegt, als het met seks in de titel is, vind ik het sowieso een hit. Vicky uit Lokeren zegt, I like it, een hit. En Dimitri uit Herzelen, die zegt, ze moesten zich schamen, ik vind het shit. Ja, het blijft voorlopig 50-50, dus het wordt een moeilijke knoop om door te hakken, denk ik. Je hoort hem morgen voormiddag sowieso nog eens bij Evi Gijsels. En Bart-Jan gaat in de namiddag in de Top Hit 40 dan alle stemmen optellen. Dan gaan we definitief beslissen of het hit of shit wordt.

Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon.

0: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer invliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
2: Dit is Stop!
3: Het nieuws van 11 komt eraan met Emile Wallais. Goedemorgen. Dag Emile.
4: Goedemorgen. Op het strand van Oostuinkerk is een lichaam aangespoeld. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het lichaam zwaar toegetakeld is. Hoe lang het al in het water lag is niet duidelijk. Voorlopig is er ook nog geen info over de identiteit. Het onderzoek loopt. Dieseltanken wordt morgen opnieuw duurder. Er komt 5 cent per liter bij en je betaalt dan tot 2,41 euro aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die 2,4 euro gaat. Het is een gevolg van de heropflakkering van de aanvallen in het Midden-Oosten. Egbert Lagaard stopt als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt partijvoorzitter Frederik de Gucht. Waarom, dat is niet duidelijk. Volgens de Gucht is de partij in volle verandering. Hij kijkt zelf naar Stefanie Dozen om Lagaard op te volgen. En Vlaanderen wil natuurbranden sneller detecteren. Het bouwt daarom het Vlaams Vuurschild, een netwerk van camera's en drones. Want nu zijn we nog te afhankelijk van iemand die een brand toevallig opmerkt, zegt Vlaams minister van Omgeving Joop Roens.
5: Er zijn intussen in Vlaanderen ook bosrijke gebieden van verschillende duizenden hectare. Op een uitkijktoren kan je niet elke beginnende brand meteen zien. Het is vooral cruciaal dat je zo snel mogelijk elke rookpluim kunt detecteren om te vermijden dat dat grote branden worden. En deze technologie, die slimme camera's die op de juiste plaatsen gaan staan, ja, die gaan ons daarbij helpen.
4: Kostenplaatje 3,8 miljoen euro. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
2: Dit is Stop! Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
3: En het ligt misschien aan mij, maar ik heb het gevoel dat het weekend al bijna begonnen is. Allee, het is bijna weekend. Goedemorgen, Lost Frequencies met Live It All.

altijd een beetje dat feel-good gehalte bij Lost Frequencies. En dat was Live It All. En ik moet even iets met jullie delen. Ik ben sinds een tiental minuten afgeleid. En dat heeft alles te maken met een pakje dat mijn collega van de namiddag, Bram, op zijn bureau heeft liggen. En ik weet de naam niet, maar het leidt mij wel af. Wacht, ik ga het even laten horen en dan ga je meteen weten wat ik aan het doen ben. Wacht, hè. Ik denk... Ik weet niet of je het kan horen, maar het zijn zo van die bolletjes. Ik weet ook niet hoe het heet. Maar zo van die bolletjes openduwen. Het zijn geen puisten voor alle duidelijkheid, maar zo plastiekjes openduwen. En dus die bolletjes ben ik aan het openduwen en ik kan er niet van blijven. Hè. Ik weet niet of daar pilletjes voor bestaan eigenlijk.

0: En zo gaat een dag ook voorbij. Ja, nee, ik ben ondertussen even bezig met die folie. Ik kon niet op de naam komen, maar er zijn heel veel namen binnengekomen. Het zou dus noppenfolie zijn, al komt er ook iemand met bubble wrap. Ik heb er nog nooit van bubble wrap. Klinkt wel heel spectaculair, maar goed, dus bubble wrap en noppenfolie. Het zijn dingen waar je je mee kan bezighouden. Kijk, maar ik ga het wegleggen of ik ga de volledige uitzending afgeleid zijn. Niet zwansen, maar dansen vandaag op donderdag. Zometeen gaan we in de mix, maar we gaan de dag beginnen en de uitzending ook beginnen met de zwans van de dag. En het is er vandaag eentje die is doorgestuurd via de Topradio BE-app. Mag je ook altijd doen. Want als je dit weekend gaat bowlen en als je houdt van Philip Geubels, dan weet je wat er nu gaat komen.
1: Nee, bowlen, is dit voor jullie?
2: Mijn vrouw vroeg van het weekend nog, gaan we bowlen of blijven we gewoon gezellig thuis?
1: Ja.
2: Ik zeg, ik heb echt geen goesting om met mijn vingers in van die gaten te zitten, waar dat iedereen al met zijn zweetpollen heeft ingezeten. Kom, we gaan bowlen.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
1: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
2: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
3: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
4: Deze week bij Hema. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
5: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
6: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
5: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
7: Ah, dat kan.
0: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
7: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
0: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
9: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
10: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Renault. De brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
12: Renault. Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
13: Achter jou staat Xerius.
14: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
15: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
16: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Tam MC Fioti, Future, J Balvin, Stefflin D en Juan Magan. Amai.
1: Lach er nog wat mee, hè?
0: Neem het mij niet kwalijk als ik de naam fout heb uitgesproken. Ik heb mijn best gedaan en soms is je best doen niet goed genoeg. Voilà.

Ligt het aan mij? Ik heb een beetje een weekendgevoel op deze donderdag. En als wij nu samen beslissen op deze donderdag voormiddag dat het weekend al een beetje begonnen is, wie gaat ons tegenhouden?

0: Every day I'm shuffling.
1: Niet zwansen, maar dansen vandaag op donderdag met LMFAO Party Rock Anthem en ook Bob Sinclair met Rock This Party. En even een dienstmededeling.
2: Pas op!

0: Off Right Now, dat klinkt allemaal heel schattig en romantisch, maar ik denk dat het dat alles behalve is. Wat het ook is, is dat je op dit ogenblik staat aan te schuiven op de volgende plaats op de E40. Vanuit Brussel is dat naar Gent, tussen Affligem beter en Erpenmeren. Je moet er op dit ogenblik 20 minuten bij tellen.
1: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV, tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
4: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar 4,39 euro. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,92 euro. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch zo goed als nieuw.
7: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies strandzet als ik over mijn vloer loop.
8: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
7: Wat bedoelde?
8: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
7: Dat zal wel.
8: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
7: Echt? Dus?
8: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden zie je voor gewoon doen.
9: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot 9000 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Top tune of the week. Dus in de gaten houden, dat is het minste wat je kan doen. Want je weet het nu al, dit gaat een hit worden. Of wij geloven dat het een hit gaat worden. Lucas en Steve en All I Know It in niet zwansen, maar dansen beter. Ja, het gaat vandaag niet zo goed. Kunt dat hebben, hè, dat vandaag uw dag niet is. Wel, het is mijn dag niet vandaag. Kunt dat hebben. Zometeen gaan we opnieuw in de mix met W. En ik wil even stilstaan bij Rihanna, want het blijft toch een zot verhaal dat Rihanna ooit een hit maakte met een nummer waarvan Britney Spears zei, die Umbrella, ik ga dat niet zingen. Ik moet dat niet hebben. En Rihanna die heeft dat dan gezongen en het is een gigantische hit geworden. En we zitten een beetje in dezelfde periode van Rihanna. Dit is 2007, hoop ik. 2007 of 2005, ik moet het even...

0: Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
5: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
6: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Zwoele beats op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
8: Geen zittend gat, wel goesting?
9: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
8: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
9: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
8: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
10: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
11: Luister op Schaamteloos.

0: Niets Wansen Maar Dansen gaat in de mix. Heb jij soms het gevoel...
1: Ik leef van enthousiasme, je kan het niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.
0: Wel, we gaan er iets aan doen.
2: Maakt dat indruk?

0: eens zijn. Don't stop the party.
1: Dan maak je toch allemaal vragen om, wanneer je het oneens bent met elkaar, het wel netjes te houden, alsjeblieft.
0: En de confetti opkuisen als het even kan.
2: Ik vind dat hier

0: af en toe halen we de bommetjes boven. Niet zwansen bij dansen met zometeen ABBA en Gimme Gimme Gimme.
1: Dit

0: Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
4: Dit is Stop!
5: Het voormalig Grand Hotel Astoria is ontruimd. Het nieuws van 12 met Emiel.
6: Goedemiddag. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van Brussel Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Diesel tanken wordt morgen weer 5 cent duurder. Je betaalt dan tot €2,41 per liter aan de pomp. Het is de eerste keer sinds april dat de dieselprijs over die €2,4 gaat. Toen bereikten we nog een recordprijs van €2,49. Die schommelingen komen door de aanval in het Midden-Oosten en de zeestraat van Hormuz, want die is belangrijk voor de wereldwijde olieverdeling. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RISIF. En het is 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
7: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten zich meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan zij sneller met patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
6: Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt. En je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie gaat naar school. Stefanie Doze volgt Egbert Lachart op als Vlaams fractieleider bij de Liberalen van Anders. Dat bevestigt ze zelf. Eerder liet Egbert Lachart weten dat hij ermee stopte. Waarom is niet duidelijk. Volgens partijvoorzitter De Gucht is de partij in volle verandering. Op de US Open Tennis is nu ook de tweede halve finale bekend. De Duitser Alexander Zverev neemt het daarin op tegen de Rus Khachanov. Zverev versloeg de Nederlander Van der Zandschulp in 3 sets. Khachanov profiteerde dan weer van de opgave van onze landgenoot Alexander Bloks. De andere halve finale gaat tussen de Amerikanen Shelton en Tiafoe. En dan heb ik nog leuk dierennieuws uit de Zoo van Antwerpen, want daar is een koningspinguïn geboren. Het kuiken kreeg de naam Bounty. We weten wel niet of het een mannetje of een vrouwtje is, dat wordt pas onderzocht als het kuiken groter is. Het is meteen ook het eerste jong voor mama Zelda die het ei alleen heeft uitgebroed. En dat is toch opvallend, want normaal verdelen koningspinguïns de taken met elkaar. Afwisselend zon en wolken, het blijft wel droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
4: Dit is Top. Niet zwanzen, maar dansen. Koen van der Sloten.
5: Niet zwanzen, al vragen Another and 54 Ultra toch een uitzondering. Allee, het is goed. Talk to you is dit. Goedemiddag. Top.

En voilà, die hebben hun dagelijks klapje ook gehad. Dat is bij oudere mensen, die genieten daarvan. Stel nu dat je iemand tegenkomt die dan staat aan te schuiven bij de bakker en die kan eens met jou praten over het weer. Voor hen is dat misschien het hoogtepunt van de dag. Denk daaraan dat ze dat nodig hebben. Talk to you was dat. En ik zou een wistje datje met jullie willen delen, want wist je dat wij alles zien? Dus wij zien op dit ogenblik alle luisteraars. En op dit ogenblik zie ik dat er twee willen weggaan, dat er twee willen zappen. Wel, een kleine boodschap aan die twee.

0: Heb jij deze week het gevoel dat het al heftig is geweest en dat het niet helemaal jouw week is? Wel, spelletje spelen, dat gaat ook niet altijd goed.
1: Tja, in welk werelddeel ligt de straat van Hormuz, een zeestraat?
2: Kokzijde.
1: Nee, Azië.
2: Ah.
0: Met andere woorden, we maken allemaal fouten en we kunnen allemaal ons dagje niet hebben. Niet zwansen maar dansen, donderdagmiddag met deze, ken je hem nog, het is veel te lang geleden, Aaron Chupa met I'm an Albatross.

0: Dit is nog het lied waarbij je denkt als het gedaan is.
1: Is dit uitgezonden?
0: Ja, ja.
2: Niet zwanzen.

0: Elke weekdag tussen 11 en 1 zit ik aan de knoppen.
1: The one and the only.
0: Aangename kennismaking. En de kennismaking moet muzikaal toch ook wel aangenaam zijn. Met Aaron Chupa, Iman Albatross, Bobby Brown, Who Can Play That Game, Afrojack met Eva Simons en Take Over Control. Af en toe geven wij de control ook aan W. En dit is wat hij ermee doet.

0: Laatste stukje was niet de bedoeling dat jullie dat gingen horen, maar ja, spontaan meezingen, je weet hoe het gaat. Gautier en Somebody That I Used To Know. Je denkt, het is een gewone donderdagmiddag, maar wat als ik jou vertel dat jij vanmiddag een document ontvangt waarmee je binnen de 24 uur met een beetje geluk toegang hebt tot 2500 euro om mee op vakantie te gaan.
1: Attentie alle topluisteraars, de top check-in is nu geopend.
0: We gaan hem nog eens opengooien. Wil jij je boardingpas bemachtigen? Het enige wat je dan hoeft te doen is nu te surfen naar onze website topradio.be. Allee, hop, hop, hop, hop, hop.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
9: Oh.
8: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
9: Check.
8: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
7: Bebat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
11: Je moet naar de keuring en hebt een sterretje in de ruit. Vermijd een tweede controle. Kom eerst naar Carglass. Wij herstellen het sterretje in 45 minuten, zo bespaar je tijd en geld.
12: Maak nu een afspraak op carglass.be.
13: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor een van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
14: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
13: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
14: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
16: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
15: Nee, nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
16: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
15: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
17: Ramen, deuren, veranda's.
18: Leenaars Aluminium.
19: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaars.be.

Ik wil jullie niet zenuwachtig maken, maar de tijd tikt weg op dit ogenblik. Maar het is zo... Voilà, ik laat de tijd ook even tikken. Het is zo dat we bepaald hebben dat er 3 nummers zijn, dat je de tijd hebt om dan jouw boardingpas te bemachtigen. En ik zie dat er ook heel veel mensen wat vraagjes hebben, welke telefoonnummer ze morgen moeten bellen. Wel, dat is via 078-05-12-12. Dat heb je dus morgen nodig, een hele dag lang spelen we de finale. We beginnen in de ochtend en dan zien we wel hoe het gaat aflopen. 078-05-12. We moeten nu nog niet beginnen bellen, het is morgen. Jongens toch. Oh ja, nog 1 platentijd om jouw boardingpas te bemachtigen. Succes!

0: Dit is toch een van de ontdekkingen van 2026? Of was het al in 2025? Maakt niet uit. Een van de ontdekkingen van de afgelopen jaren. De Bausa was dat en Lose Myself. Half 1 geworden op deze donderdagmiddag. Nog een aantal seconden. Allee, kom aan. Hop, hop, hop, hop, hop. De topcheck-in gaat op dit ogenblik. Oh, begin die al te fluiten. Maar dat wil zeggen, ja. Ik ga hem dicht doen, hè. Oké, ik doe hem dicht.
1: Ka-ching bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching Corendon.
0: En op dit ogenblik sta je ook aan te schuiven op de E40 vanuit Brussel. En dat vanaf Afliegem tot Erpenmeren. Je moet er op dit ogenblik, en nu opgelet, 1,5 uur bijtellen. Daar is een ongeval gebeurd en het is een plaats die je maar beter kan mijden.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
5: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
4: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
6: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
10: In de disco.
11: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij Oké.
12: Draai een keer in het rond.
11: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
12: Oké,
11: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: Jij? Yeah?
14: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
13: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
15: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
16: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
17: Volkswagen.

0: Ben jij iemand die niet zo enthousiast is als Peter van den Bemt?
1: Daar is toch nog Lukaku met het doelpunt! Met het doelpunt!
0: Geen probleem, wij gaan je wakker schudden.

0: Mensen willen nog een stukje Peter van den Bemt. Alex zal even kijken, wacht.
1: Voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij inderdaad. En hij gaat erin!
2: Top! Niet zwanzen, maar dansen.

0: als je dit speelt, ja, dan heb je altijd iemand die klaagt.
1: En als die meneer de grote rust wil, wel van mijn part mag hij verhuizen naar de Ardennen en luisteren naar het knorren van de Everswijk.
0: Altijd goed, een stoofpotje. The Killers en Mr. Brightside, Nathan Dow met Joel Curry en Zara Larsson. En dit zijn Justin Bieber en The Kid Laroi.
2: Niet zwanzen, maar dansen.

0: snelheid, jong. En een nieuwe computer.
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
7: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
8: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
9: Met z'n allen op stap, maar geen vervoer?
10: Geen zorgen.
9: Met autoverhuur Meerschaert zit iedereen samen in één minibus. Comfortabel, ruim en snel geregeld.
11: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
12: Amai, daar regent hier binnen.
13: Oh, zwaansnanny.
12: Jawel, er staan er niet meer in de living.
13: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
12: Dakmeester?
13: Ja.
12: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
13: Dakmeester.
12: Zwaansnanny, hé.
14: Hey, professional.
15: Ja?
14: 11 september, opendeurdag bij Santos in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santos Merelbeke, Fraterstraat 150. 15.
16: Op ons terrein vol materiaal zorgt er één iemand voor orde in de chaos. Eén held.
17: Held of geen held, er moet hier wel gewerkt worden, hè?
16: Rental Pumps. Solliciteer nu voor logistiek medewerker. Rentalpumps.eu.
18: We make you move. Top. New truck. Big

Miles on it. Ik zou vandaag willen eindigen met een mooi verhaal. Het verhaal gaat over een meisje dat op vakantie gaat. Ze is 17. Ze is nog een beetje zoekende in het leven. Maar ze is wel van goede komaf, zoals dat heet. Ze komt in contact met een eenvoudige, maar wel stoere dansleraar. En je weet hoe dat gaat. Haha, van het een komt het ander. Ze zijn waarschijnlijk in bed beland, maar ze zijn ook op het podium beland. En ik ga jou vandaag laten horen hoe dat ging. Nee.

0: krant zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top. We make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we promokoken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
3: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Dit is Stop!
5: Het is 1 uur en er wordt blijkbaar betoogd in Luik. Emiel Balaïs, die weet meer.
6: Goedemiddag. In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteerden tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Want volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flémalle is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar, dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht, ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen de sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiyin ook al door de muur. In Brussel is een hotel ontruimd door een chloorlek. Het gaat om het voormalig Grand Hotel Astoria in de Koningsstraat, niet ver van het Brusselse Congres en het Koninklijk Circus. De chloordampen kwamen vrij in de kelder en zouden niet verspreid zijn in de kamers van het hotel. 3 medewerkers werden wel naar het ziekenhuis gebracht. Een goede 200.000 Belgen slapen met een toestel tegen slaapapneu, omdat hun ademhaling tijdens het slapen voor minstens 10 seconden stopt. Dat blijkt uit de terugbetalingscijfers van het RESIF. Het is trouwens 10% meer in een jaar tijd. Johan Verbraken van het slaapcentrum van het UZ Antwerpen verklaart dat.
7: Slaapapneu is ook een aandoening die met heel verschillende klachten gepaard gaat, vooral dan op vlak van hart- en vaatziekten. En nu zijn ook cardiologen en ook heel veel andere specialisten meer en meer bewust van de link tussen hartkwalen en slaapapneu en gaan ze sneller met patiënten verwijzen voor een slaaponderzoek.
6: Er is ook veel minder taboe over, omdat er meer over gepraat wordt en je het bijvoorbeeld ziet in tv-programma's zoals Blind Getrouwd of Bokkie Gaat Naar School. Over een uur begint de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Een supermarktketen Delhaize opent binnenkort zijn eigen foodbars. Die krijgen de naam Cravy. In de foodbars zal je huisbereide klant-en-klare maaltijden kunnen bestellen en meenemen. Voor iedereen wat wil trouwens, van Aziatisch tot Italiaans en zo. De eerste 2 in ons land zullen tegen het einde van het jaar openen in Brussel. Op termijn wil Delhaize er zo'n 200 openen. Afwisselend zon en wolken, het blijft ook droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
5: Ik heb een tip voor de meeste supermarkten als ze iets vernieuwend willen doen. Ik stel voor dat ze allemaal proevertjes doen. Dan kom ik langs. R1 richting Nederland. Daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout. 20 minuten erbij. En ook op de E40 richting Gent gaat het trager tussen Hutternat en Aalst. Verlies je een kwartier.
4: Dit is Stop. Bart-Jan de Prater.
5: Het is de laatste dag om je boarding pass te claimen en we gaan dat samen doen vanmiddag. Eerst Hugel, dit is Moving to the Sun.

Deze week is er €2.500 reisbudget te winnen bij Top Ik Open. Daarom straks nog eens de check-in, zodat jij je boardingpass kan claimen natuurlijk. En er is de spinback terug naar de tweede week van september 2012. Eerst Rachel Stevens.

Wij even terug naar de tweede week van september 2012 in de Spinback. De maand waarin Apple zijn iPhone 5 lanceerde. In die tijd was dat zo nog één telefoon per jaar of zo. Tegenwoordig is dat een hele batterij aan telefoons per jaar als ze een release doen. Het was gisteren nog prijs bij Apple. Toen lanceerden ze de nieuwe iPhone die blijkbaar inklapbaar is. Dus je kan die samenvouwen. Ik zag er foto's van en filmpjes. Het was wel iets, maar de prijs is dan ook wel stevig. En in die tweede week van september 2012 werden er ook duizenden scheurtjes ontdekt in de reactorvaten van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Er was toch wel wat paniek rond en vooral de pers was daar opgesprongen. Al bij al bleek dat mee te vallen, al hebben ze natuurlijk die twee kerncentrales ondertussen al gesloten en is dat probleem op die manier zelf opgelost. In de hitlijsten kon je dit luisteren. In die tweede week van september 2012 luisterden we massaal en zongen we vooral dit. Million Voices, Otto Knows. Als je deze wilt terughoren, stuur je A via de Top Radio BE app of je kiest voor dit. Will I Am, los van Black Eyed Peas, met Eva Simons, die Nederlandse zangeres. This is Love is de andere mogelijkheid. Is B, A voor Otto Knows, B voor Will I Am en Eva Simons. Degene met de meeste stemmen draai ik binnen dit en 10 minuten helemaal hier.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
2: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Acer 24-inch Full HD monitor voor €59. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
3: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
5: Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
6: De kinderen komen terug van school met grote honger.
7: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
6: Oh, Lidl, ben een held.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
13: Ja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
12: Ja, ik weet het.
13: 1 aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
12: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
13: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
12: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.
14: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
15: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

Daarnet even terug naar de tweede week van september 2012. En jij kon kiezen tussen Otto Noos' Million Voices of Will.i.am en Eva Simons met This Is Love. Twee grote hits die toen in de hitlijsten stonden. Ik moet zeggen, het was kantje boordje. De winnaar wint, maar met 52% van de stemmen. Maar om het met de woorden van Michael te zeggen die mij stuurde. Ik wil dat liedje van nee, nee, nee, ja, ja, ja. Ik denk dat je dit bedoelt.

0: Iedereen zingt wat hij wil, maar het is niet nee, nee, nee, ja, ja, ja, maar ik snap het wel natuurlijk. Je kreeg die nog eens in de spinback, deze Atto-Noos. Morgenochtend tussen 6 en 9 win jij misschien 2500 euro aan reisbudget. Je mag opdoen aan een reis die je zelf wil. Als jij nog altijd geen boarding pass hebt, dan gaan we dat samen doen. Tussen nu en 4 uur ga je nog eens kunnen inchecken en ik ga je begeleiden. R1 richting Nederland. Daar is het aanschuiven door een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een half uur erbij. En op de R1 richting Gent gaat het ook traag door een afgesloten rijstrook tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Ook daar 30 minuten bij rekenen.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor als je zelf telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als je elke cent telt.
3: Zal zeker wel zijn.
2: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
3: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
2: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: VDK Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1+1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
8: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Vol energie, het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Haal nu een Domo airfryer, krokwafelijzer en blender samen voor maar €99. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
11: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
12: If you got a problem.
13: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat het gebouw af is.
11: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
14: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
15: Achter jou staat Xerius.
16: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
17: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar. Met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

We zijn vandaag 10 september, maar zometeen ga jij misschien denken dat het 1 april is. Maar toch is het geen grap. Ik vind het wel straf. In Australië zijn een aantal nieuwe insectensoorten gevonden. En ze hebben een van die soorten vernoemd naar Taylor Swift. Wacht, het wordt nog veel straffer. Een van die insectensoorten gaan ze de Swiftiphyllis noemen. De Swiftiphyllis. Het klinkt eerder als een soort van overdraagbare geslachtsziekte dan een insectensoort wat mij betreft. Maar dat zal misschien aan mij liggen, maar ik vind dat een beetje raar. Maar binnenkort kan je dus gestoken worden bijvoorbeeld door de Swiftiphyllis. Laat het insect voorlopig maar in Australië. Het hoeft niet in Europa op te duiken wat mij betreft. We hebben al last genoeg van de tijgermug en van al die anderen.

0: Tje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, nu toch niet serieus.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Allee, serieus. Moduvan, wie er maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
5: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... werk gedaan en nog een balletje slaan? Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.

Ik vind dat heel belangrijk. Zijn de gezonde lucht in- en uitmaden. In- en uitademen, tenminste. Gisteren was hier een kleine discussie bij ons bij Top. Omdat wij zitten ook met zo'n HVAC-systeem, zo'n verluchtingssysteem, waarbij verse lucht van buiten wordt aangezogen en zo in onze gebouwen wordt gelaten. En gisteren hing hier op de redactie een onverklaarbare geur. En niemand kon ook zeggen, het is dit, of het is dat, of het is zo. Toen dacht ik, we zitten hier met buizen, echt zo vrij grote buizen, en die gaan ook naar buiten. En we hebben een paar weken geleden, hoorden wij zo trippel, trippel, trippel, trippel, trippel. Trippel, trippel, trippel, trippel. Ik denk een muisje. Dat kan, zeker omdat dit een historisch oud gebouw is waar we in zitten. Dus ik vermoed dat het muisje er niet meer is. En mogelijks ergens in onze verluchtingsbuizen is komen te gaan. Dat is heel

Ik fluister je toe dat ik jou vandaag nog een boardingpass cadeau ga doen als je die nog niet hebt. En die boardingpass kan jou €2.500 opleveren morgenochtend tussen 6 en 9 als je luistert naar Brian en naar Louis. Want morgenochtend gaan we iemand heel blij maken en dat kan jij zijn natuurlijk. Zometeen die boardingpass claimen, ik ga je begeleiden. Eerst nog Axwell en Ingrosso bij Top.

0: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over je verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
4: Dit is Stop!
5: Het is 2 uur. In Luik is een grote betoging aan de gang. Emiel Wallais, goedemiddag.
6: Goedemiddag. In Luik zijn meer dan 5000 betogers op straat gekomen. Het gaat zowel om leerkrachten, maar ook studenten en gepensioneerden. Ze protesteren tegen de hervormingen en de besparingen in het Franstalig onderwijs. Volgens de vakbonden zullen daardoor 2000 voltijdse jobs verloren gaan. En nog in de provincie Luik in Flemal is opnieuw een auto ingereden op de gevel van de sporthal daar. Dat meldt RTL Info. De daders zijn na de crash gevlucht en ze zijn nog altijd spoorloos. Het is trouwens niet de eerste crash tegen die sporthal. 3 jaar geleden vloog profvoetballer Sofyan Kiin ook al door de muur. Het proces van Marius Borg Huijby wordt overgedaan. De zoon van de Noorse koningin werd veroordeeld tot 4 jaar cel nadat hij terecht stond voor onder meer bedreigingen, mishandelingen en verkrachtingen. Maar hij ging in beroep. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtszaak opnieuw begint. Huijby draagt momenteel een enkelband. En rond deze tijd start de eerste renner aan de 18e rit in de Ronde van Spanje. Een tijdrit over 32 kilometer naar Jerez de la Frontera. Wout van Aert is een van de topfavorieten. Hij begint om 4:10. Het is ook uitkijken naar de strijd om de leiderstrui. De Spanjaard Enric Mas verdedigt een voorsprong van iets meer dan 2 minuten op zijn concurrenten. De laatste renner komt rond 5:30 over de finish. Afwisselen zon en wolken. Het blijft droog bij temperaturen tot een graad of 21. Morgen overwegend droog en zonnig met aan de kust kans op een bui en 20 graden. Het weekend wordt wisselvallig en zo'n 21 graden.
5: 2 lange files, er 1 richting Nederland. Er staat een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten extra rekenen. En ook op de R1 richting Nederland gaat het trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Een kwartier erbij.
4: Dit is Stop! Bart-Jan de Prater.
5: Jij en ik, wij gaan op deze donderdagnamiddag Down Under zometeen naar Jonas Blue en Malif. Dit is Edge of Desire.

De origine is Australisch, de vibe is een beetje Aziatisch. Vind ik Loot, een diversie van Down Under hier bij Top. Ik ga een tip geven zometeen, want we spelen Raad de Plaat binnen dit en vijf minuten. Dat wil zeggen dat je twee filmtickets kan winnen voor Kinepolis Film naar Keuze. En ik geef je nu al als tip mee dat ik het originele liedje zoek straks.

0: Raad de Plaat.
1: Alright, laat even alles vallen waar je mee bezig bent. We spelen Raad de Plaat. Is altijd een leuk spelletje, ook op deze donderdag namiddag. Ik laat je zo meteen een stukje horen uit een gigantisch grote hit. Alleen hoor je niet alle instrumenten. Dus ik heb er een beetje dingen uitgefilterd. Het is sowieso heel herkenbaar. Ik vraag jou de titel en artiest. En ik zei er net als tip, we zoeken het origineel en niet de cover. Dat heb ik jou er net al meegegeven. Spits je oren. Dit is de opgave. Wie is dit?

0: Het nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de check-in openen? Claim dan snel je boardingpas via topradio.be of de Topradio BE-app. En maak kans op €2.500 reisbudget. Top, we make you move. We make you move.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Opperste concentratie, het is erop of eronder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
5: Erop, eronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Er is een telenet op maat voor iedereen.
8: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
7: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
9: Code Yellow! Code Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
10: Dus ook voor klanten?
7: Yep, go for info naar telenet.be.
10: Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundles bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
10: Krevel, leef beter.
12: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu! Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
15: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
16: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
15: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
16: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
17: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
18: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
19: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
18: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur NEPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
19: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
18: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
20: Ramen, deuren, veranda's?
21: Lijnaars Aluminium.
22: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op Lijnaars.be.

0: Raad de plaat.
1: We spelen voor 2 filmtickets. Ik had ook vandaag weer een nummer gestript. En ik vroeg jou de titel of artiest door te sturen via de Top Radio BE-app. Dat gestripte liedje, dat klonk zo. Ik zei er ook bij dat het origineel was wat we zochten en niet de cover of het nieuwe liedje zeg maar, waar het in gebruikt is. Bij de foute antwoorden onder andere Milan, die stuurde Universal Nation van Push, is fout. Ook David Guetta, beste Stefanie, is niet goed. Maar Jan uit Balen, jij weet wel wie het is. Vertel eens.
2: Dat was Faithless met Insomnia.
1: Tuurlijk wel. Dat is het origineel. Er kwam ook heel veel Bibi Rexha binnen. Ik had het nogthans gezegd. 3 keer. Het is het origineel die we zoeken. En dat is dan inderdaad van Faithless natuurlijk en Insomnia. Goed gedaan hoor Jan. Je krijgt van mij die 2 filmtickets. Mag je opdoen bij Kinepolis. Zeg, jij zit in de lift business. In die zin dat jij die gaat herstellen. Wat is het meest voorkomende probleem als je ergens toekomt met een lift?
2: Spijtig genoeg de foute belading door de klant zelf.
1: Oké, okay, dus er is iets dat ervoor zorgt dat de lift stilvalt. Vertel eens.
2: Ja, meestal als ze liften hebben zonder kooideuren, dan is er een elektronisch fotogordijn of een fotocel aan de lift in gang. En als ze dat dan de lift beladen en dat kan bewegen, terwijl dat die lift beweegt, terwijl dat er niemand bij in de lift staat, kan dat voor dat fotogordijn komen en dan staat die lift in pannen tussen de verdiepen.
1: Ja.
2: En dan krijgt de klant dat niet meer opgelost voor dat materiaal uit de lift te krijgen en van die dingen.
1: En dan hang je daar tussen 2 verdiepen.
2: En dan moet er een technieker komen voor die lift terug op een verdiep te zetten.
1: Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt en ik wacht daar ook niet op. Tenzij je natuurlijk een heel goed gezelschap bent, dat zou het nog anders kunnen maken. Maar dat is bijna nooit. Jan, fijne middag nog en bedankt hè.
2: Hetzelfde. Dankjewel.

0: Het was Faithless op hun best natuurlijk met deze Insomnia uit de 90's. Het is 2:30 geworden. Straks alweer is een moment om in te checken, dat weet je. Dat gaan we doen binnen dit en een goed 30 minuten. Dus je bent gewaarschuwd. Je kan, als je die app nog altijd niet staan hebt op je smartphone, dat nog even regelen. Dan maak je kans op die €2.500 van Top die we morgen gaan weggeven. En je kan daar een fantastische reis mee maken. Op de weg R1 richting Gent. Daar is een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. 30 minuten erbij. En ook op de R1 richting Nederland gaat het trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 15 minuten. Ik eindig op die R1 richting Nederland. Want er staat ook een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Blijkbaar ook daar 15 minuten aanschuiven.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
3: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
5: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
6: Ah, dat kan.
5: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
6: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
5: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september. Bij je Kia-verdeler.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Voorwaarden op kia.be.
8: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
9: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
8: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
9: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
8: Aha, oké.
10: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze Crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen Fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
11: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6.30. Score alle aanvuldeals bij Bol.
12: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
13: Goh.
12: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
13: Check.
12: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: B-Bad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
15: Een McValue menu van McDo voor €5.90, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar €5.90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
18: Maak je afspraak op carglass.be.
19: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
20: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
21: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Polo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
22: Volkswagen.

Morgen is er de herdenking van 9-11. Morgen zijn we 11 september, exact 25 jaar geleden. Iets voor 9 uur 's morgens vlogen twee vliegtuigen in de World Trade Centers. Dat was een gigantische impact op de wereld. Naast de wereldoorlogen, naast nog niet zo lang geleden COVID, heeft ook dat de wereld veranderd. We vliegen sindsdien anders. De veiligheidsmaatregelen zijn veel groter geworden. En we zijn allemaal een beetje meer argwanend als er iemand raar op het vliegtuig zit. Morgen wordt het herdacht. En als je ooit in New York bent, ga dan zeker naar het 9-11 Memorial. Er zit onder waar vroeger de torens waren een gigantisch mooi museum met heel veel materiaal nog van in die tijd. Ik kan het jou alleen maar aanraden.

0: zo snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk. Onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
6: Wil je echt zeker, gerust en relaxed zijn over je verzekeringen? Dan is er maar één naam. Mark van Oerle. Omdat gemoedsrust begint bij iemand die je vertrouwt.
7: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
8: Autostuk? Of plots een extra wagen nodig? Geen zorgen. Kies uit het ruime aanbod van autoverhuur Meerschaert. Comfortabel en betrouwbaar.
9: Bestel in een paar klikken op verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
10: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
11: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
10: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
11: Sun wie?
10: Sun Systems.
12: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
11: Ja, chique ding is dat, hè.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
14: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
15: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
14: En handen die vanzelf werk zien.
15: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
14: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
15: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
16: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Het is Swedish House Mafia. Vorige week op 2 in de top hit 40. Morgen namiddag tussen 1 en 4 presenteer ik jou een nieuwe editie. Misschien staan ze dan wel op nummer 1. Dat gaan we morgen dan wel weer horen. Zometeen ongeveer 5 over 3. Het zal niet veel schelen. Ga ik jou helpen inchecken. Als jij nog altijd geen boarding pass hebt, kan jij niet winnen. Dus die boarding pass heb je cruciaal nodig om morgen 2500 euro binnen te halen aan reisbudget. We overlopen stap voor stap

0: altijd slim. En nu één gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be.
1: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
4: Generatie plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf 29 euro per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
5: Dit is Stop!
6: Het is 3 uur. Er is mogelijk gesjoemeld met paardenvlees. Emiel Balaïs, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Het gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisem en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd, dat meldt Anne-Berger van de federale politie.
8: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
7: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cashgeld in beslag. Het onderzoek gaat verder. In Noorwegen moet het proces tegen Marius Borg Huipi, de zoon van koningin Mette Marit, overgedaan worden. Hij werd in juni veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer bedreigingen, mishandeling en verkrachting. Maar Huipi ging in beroep en krijgt gelijk. Wanneer het proces opnieuw gedaan zal worden, is nog niet duidelijk, wellicht volgend jaar pas. Huipi zit zijn straf thuis uit met een enkel band. En FIFA-baas Gianni Infantino verliest al maar meer steun. Nu zegt ook de Franse voetbalbond zijn vertrouwen in hem op. Eerder deden onder meer ons land, Nederland, Engeland en Italië dat ook al. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door zijn idee om het WK voetbal te verkopen en de beslissing op het vorige WK om de rode kaart van de spits van de VS terug te draaien. Half maart kiest de FIFA een nieuwe voorzitter. Infantino is voorlopig de enige kandidaat. Wisselend bewolkt en droog bij 21 graden. Morgen zonnig en overwegend droog. Vooral aan zee is er kans op een bui bij 20 graden.
5: Dit is Stop! Bart-Jan de Prateren.
6: Elton John is moeilijk te been deze dagen. Gelukkig is er met zijn stem niks aan de hand. Dat hoor je hier ook trouwens bij Dua Lipa. Cold Heart.

0: Check-in.
1: Ik ga je helpen aan €2.500 shopping... Wat zei ik? Vakantiebudget. Geen shoppingbudget van maar. Vakantiebudget die je mag besteden aan gelijk welke reis, gelijk welk hotel, gelijk welke bestemming. En je neemt ook mee wie je wil natuurlijk. Het is een van de weinige laatste momenten die er nog zijn om in te checken. Dus als jij nog altijd geen boarding pass hebt, gaan we dat nu even samen doen. Je opent nu gewoon de Top Radio BE-app. En daar ga je zien dat de check-in open staat. Dat duurt niet lang, dat duurt maar 3 songs. Dat is heel belangrijk. Dus doorloop even dat menutje. Je moet je daar gewoon aanmelden. Krijg je meteen van ons je boardingpas met een seat, met een zetel op het vliegtuig. En dat is voor jou cruciaal. Morgenochtend tussen 6 en 9 moet je luisteren bij Brian en Louis. Want zij gaan daar 1 winnaar, zijn boardingpasnummer, uitloten. Daar komt het eigenlijk op neer. Met andere woorden, doe het nu. Voor het te laat is.
2: Attentie, alle topluisteraars. De top check-in is nu geopend.
1: Voilà, officieel open. Geen reden om het niet te doen. €2.500, het is een mooi bedrag om op reis te gaan, toch?

0: De check-in is al 2 liedjes open. Met andere woorden, jullie hebben nog maar heel weinig tijd om je in te checken als je dat nog niet gedaan hebt. Heb je dat wel gedaan, dan heb je jouw boarding pass nu al in je e-mail, in je web, in je box zitten, in mailbox zitten. Mocht je hem niet meteen tegenkomen, die durft ook wel eens in de spam terechtkomen. Dus dan moet je daar maar eens gaan kijken. Vooral morgenochtend luisteren dan tussen 6 en 9 naar Brian en Louis, want zij gaan de winnaar bekendmaken aan de hand van jouw stoelnummer natuurlijk. Het is bijna tijd.
1: Last call. Claim nu je boarding pass via topradio.be. Na de volgende tophit sluit de topcheck in.

0: Maar het schijnt er een beetje slijtage op onze deur. De deur die de check-in open en dicht doet. En dat snap ik ook wel. Want die slijtage, ja, dat is omdat die al heel vaak open en dicht is geweest. Dus ik ga hem moeten dicht doen binnen 5, 4, 3, 2, 1. Ik ga er eens goed aan moeten duwen, denk ik. Ja, dat is een beetje olie nodig. Dat was hem. 3 songs de tijd. Hopelijk ben jij ingecheckt.
1: Ka-ching! Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september. Ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
8: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
7: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
8: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
7: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
8: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
7: Ramen, deuren, veranda's?
9: Reinaars Aluminium.
8: Vind je vakman op reinaars.be.
10: Goed bereikbaar in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Krijg tot €50 extra inruilvoordeel bij aankoop van een iPhone 17 Pro en 17 Pro Max series. Vandaag besteld, morgen in huis. Alleen bij Mediamarkt.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Het moment van de waarheid, het is Rob of Eronder. En het is eronder een overschotel. Ongelooflijk, wat een prestatie.
13: Rob, Eronder of Ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
14: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè. Wij.
15: Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
16: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.com.be. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een kampeerkookstel, een waterzuiveringsset, proteïnerepen, een zonnehoedje, zonnecrème, klimtouwen, kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Rustig aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je mama. Vind wat je nodig hebt op amazon.com.be.
17: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
20: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
21: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
20: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
21: En klanten altijd tevreden.
20: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.
22: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
23: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
22: Verica Bank.
0: Dit is Top! We make it!

0: Vergeet mij bietje.
1: Ik heb weer een leuk vergeet mij bietje. Het is een song waarvan ik zeker ben dat het lang geleden is dat jij die nog eens hebt gehoord. En vandaag is dat van Kylie Minogue en Love at First Sight. Je weet, Kylie Minogue die heeft zo verschillende periodes gehad waar ze razend populair was. Eigenlijk is zij een Australische actrice die pas later is beginnen zingen. En een van die periodes waar ik heel erg van hield was begin jaren 2000, toen ze met onder andere de single Can't Get You Out of My Head kwam. Maar die wordt nog altijd heel veel gedraaid. Kort daarna was er ook iets Love at First Sight. Werd niet de grootste hit, ook al leek het heel erg op die andere hits zoals Can't Get You Out of My Head. Vandaar haal ik hem graag nog eens boven en is dit vandaag mijn vergeet mijn bietje.
0: Een vergeet mij bietje.

0: Het gaat trager op de R1 richting Nederland door een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Berchem een half uur aanschuiven. En ook op de Brusselse binnenring moeizaam door een ongeval tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard. Je schuift er 20 minuten aan.
1: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
4: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
5: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
4: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor 16 euro per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
6: Er is een telenet op maat voor iedereen.
7: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op Denen, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
6: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
8: Code Yellow! Code Yellow!
6: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Echt, een heel jaar!
6: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over je verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, nee. 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Krevel. Met de Back to School bundles van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
13: Krevel, leef beter.
14: Sunset Festival. Zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival. 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
15: Je hoeft niet te wachten op onze Caddy Cargo. Hij is meteen beschikbaar met tot 6.500 euro voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

Tegenwoordig draait Bob Sinclair een andere versie dan deze originele van Rock This Party, maar als hij optreedt, zit hij er wel altijd tussen. Dat kan ook moeilijk anders natuurlijk. Over optreden gesproken, James Hype oefent elke dag zijn DJ-sets omdat die technisch zo vernuft in elkaar zitten. Hij sleept ook over de hele wereld zijn eigen DJ-boot mee, die hij dan opstelt in zijn hotelkamer bijvoorbeeld. Zijn filmpjes zijn altijd leuk en hij draagt vooral ook t-shirts van This Is Real DJing. Met andere woorden, geen prefab mixjes, maar alles live en echt. Met af en toe het risico dat het fout gaat, maar ook dat

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers, rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Yo hastjes, MC Drummer hier. Weet je jonder waarom dat ze bij Varrobyce Panels niks weten van stutten, maar wel van sandwichen? Waarom peisje? Dat is niet moeilijk, hè? Bij Varrobyce Panels leggen ze sandwichpanelen op industriële daken en boerenschuren. En geen stutten, hè? Het zijn free kerels bij Varrobyce Panels. Sandwichpanelen met isolatie, hè? Varrobycepanels.be. Experts in asbestverwijdering, plaatsing van dakpanelen en wandbeplating in de industriële en agrarische sector. Miljarden was moeilijk voor dat uit te spreken. Wunder zorgen voor een dak boven onderhoofd. Varrobycepanels.be.
6: Hey professional.
7: Ja?
6: 11 september open deurdag bij Santos in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen. In de namiddag frietjes en een pintje. Santos Merelbeke. Fraterstraat 115.
8: Zeg Chantal, heb je nu al een servicetechnieker gevonden?
9: Zo'n knappe servicetechnieker. Bij Rental Pumps.
8: Rental Pumps. Wij zoeken knappe servicetechniekers. Mooi loon en extra voordelen. Bel ons nu nog. Chantal zit te wachten.
10: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app.
11: We make you move.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

Zometeen na 4 uur Bram en Thibaut. En die hebben het onder andere over de iPhone Duo en ook over Amber Bros. En ik heb gezien dat er alweer €200 in de tank kan. Als je meespeelt met volle bak is dat het geval. Straks na 4 bij Thomas.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
1: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
2: Dit is Top!
3: Het is 4 uur, het is tijd voor de topheadlines. En die krijg je nu van Niels. Dag Niels, een goedemiddag.
4: Een goedemiddag. Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Thiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar zelfs in tranen op, sportjournalist Klaas de Wijngaard.
5: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
4: Atletiek Vlaanderen zegt dat de topsportwerking gewoon doorgaat en dat ze een nieuwe technisch directeur zoeken. Er zijn 3 verdachten opgepakt in ons land in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
6: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
4: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan 100.000 euro cash in beslag. En Russische onderzeeërs testen een geheim wapen in de buurt van Spitsbergen. Dat is een eilandengroep in de noordelijke IJszee. Om datakabels te saboteren zonder sporen achter te laten. NAVO-bondgenoten hebben de Russen kunnen betrappen, dit voorjaar al. Maar het raakt nu pas bekend. Die kabels zijn zowel economisch als strategisch erg belangrijk voor het internet wereldwijd bijvoorbeeld. En om satellietgegevens uit te wisselen. De rest van de dag is het wisselend bewolkt en droog bij zo'n 20 graden. Morgen gaat het regenen vanaf de kust en halen we rond 21 graden.
3: 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je een kwartier of meer kwijt bent. Op de Brusselse binnenring 38 minuten bijtellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
2: Dit is Top! En
3: we hebben vandaag gebeld met een bekende DJ en we belden een beetje ongelegen. Waarom en wie, dat hoor je zo meteen.
7: Eerst nog another...

0: Dit is een ex nummer 1 uit onze Top Hit 40 en die blijft goed. Another.
1: Bram en Thibo.
0: Vandaag vertellen we je alles over de aankomende Nationale Cafédag.
2: Oh ja, ik ben fan, hè. Café. Altijd na de voetbal of na de zaalvoetbal, dan gaan we altijd op café met de mannen.
0: Dus staan. Dat is hoeveel keer per week?
2: Moet ik dat zeggen? Max twee keer per week.
0: Ja, ja, ja. Hoe heet jouw favoriete café dan?
2: Het Kultcafé. Het Kultcafé.
0: Ja. Allen daarheen, want Thibaut dat geeft daar af en toe wel eens...
2: Nee, daar gaan we niet toe. Dat kost te veel geld.
0: Ik ga wel kosten jagen, ja. Goed, we gaan het er dus zo meteen over hebben bij Bram en Thibaut. De meest gegoogelde woorden van de dag, die komen er ook aan. Eerst nog Kamrad, Be Mine. En dit is Usher en Scream.

0: Wat zijn vandaag op deze donderdag de meest opgezochte woorden via Google?
1: Vandaag om
0: 8 uur
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: iPhone Duo. Gisteren was er het grote september-event van Apple. De nieuwe iPhone 18 Pro werd er voorgesteld, maar de blikvanger van de avond was natuurlijk de iPhone Duo. De eerste vouwbare iPhone. Die zal je niet gemist hebben, hè, want het gaat er online op heel veel plaatsen over. Dat is handig voor mensen die aan multitasking willen doen. Kan je bijvoorbeeld chatten met iemand terwijl TikTok openstaat.
2: Lijkt me leuk om te doen.
0: Lijkt me vooral too much allemaal.
2: Nee, ik vind het leuk.
0: Technologiejournalist Kenneth D. heeft het event gevolgd. Wat viel hem daarop?
3: Het is meteen ook de dunste iPhone ooit gemaakt. En er is natuurlijk iOS, het besturingssysteem, dat speciaal voor de schermverhoudingen van dit toestel helemaal werd aangepast. Maar ik denk dat voor veel mensen het meest uitzonderlijke nog wel de prijs gaat zijn.
0: Vanaf 2.339 euro heb je zo een jongens. iPhone Duo. En dat is toch veel te veel.
2: Ja, dat is wel echt veel te duur voor gewone gsm.
0: Ik ga passen.
1: En om
0: 2 uur vanmiddag
1: werd gezocht naar
0: Amber Broos.
4: Want vandaag heeft ze aangekondigd dat ze er een gratis set gaat draaien. Place to be is Leuven. Morgen, ze staat daar van 7:30 tot 8:00 op de Grote Markt. Vrij en toegankelijk voor iedereen. Maar waarom nu juist Leuven? Wel, dat hebben we haar zelf eens gevraagd.
5: Leuven is gewoon een beetje mijn hometown. Ik ben daar altijd naar school geweest. Al mijn vrienden en familie zijn ook van die regio. Dus het is gewoon super leuk om eindelijk iets in Leuven te kunnen doen. En om terug te geven aan de community. En ik keek er echt mega, mega hard naar uit.
0: Ja, we belden trouwens een beetje ongelegen op dat moment, dus afgelopen middag. Want Amber was aan het blokken voor de slimste mens ter wereld. Binnenkort is ze daarin te zien.
5: De slimste mens is natuurlijk heel veel algemene kennis. Ik denk sport, dat staat redelijk ver van mijn eigen leefwereld. En ik ben helemaal totaal niet mee met wie is nu helemaal vooraan staat met alle topsporters en zo in alle sporten eigenlijk. Dus ik ben die proberen goed aan bij te leren. Maar ja, het is een beetje van alles.
0: Ja, en toen, Thibaut, heb jij nog een uur lang met Amber aan de lijn gehangen.
2: Ja.
0: En bij de hele voetbalcompetitie.
2: Voilà, alles bijgebracht.
0: Ja, ze is mee. Ja, ze gaat dat keigoed doen. Komen. Ze gaat de finale halen.
2: Ik denk het ook.
0: Wij gaan supporteren.
2: En ze gaat winnen met een sportvraag. Dat zeker nu.
0: Oké, ben benieuwd. Ik ga kijken binnenkort als het seizoen begint. Dit is Alesso bij Top. En

nieuwe schooljaar is begonnen. De tijd van vakantie, zon, zee, strand, zit erop. Behalve als je naar Top luistert. Top stuurt je naar de zon. Hoor je de

0: 500 euro reisbudget. Top. We make you move. We make you
1: move. Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching. Corendon. Ontdek in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271. Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
1: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar €9 met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
4: Black football komt naar de Olympische Spelen. Daarom organiseren we in september open trainingen in heel Vlaanderen. Ontdek deze snelle, veilige en verslavend leuke sport bij een club in je buurt via blackfootball.vlaanderen.
5: Mijn energierekening, dat is nog een schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
7: Ramen, deuren, veranda's.
8: Reynaerts Aluminium.
9: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reynaerts.be.

0: Het is tijd om dit op te starten.
1: De Beat Blender.
0: Vandaag trouwens een oldies edition, mag ik dat zo zeggen?
2: Ja, dat mag je zeggen.
0: Ik ben te weten gekomen dat jij, Thibau, helemaal zot wordt als ik een stukje van een 80s of een 90s plaat laat horen. En nochtans, dat is zo voor uw tijd, hè?
2: Ja, dat komt allemaal door mijn ouders. Die hebben mij daar in ondergedompeld vroeger. En ik vind het fantastisch, ja.
0: Jouw ouders en natuurlijk TikTok, want daar zijn ook heel veel van die 80s platen te herontdekken.
2: Ja, dat is ook waar. En misschien ook daarvan eigenlijk, ja. Van
0: welke hit gaan we verbouwen? Welke gaan we wat beat toevoegen? Dat is de vraag. Keuze 1 is vandaag dit. Zal ik hem laten horen?
2: Ja, laat maar komen.
0: Oké. Okay.

0: zei toch? Even laat meezingen. I Just Died In Your Arms Tonight van Cutting Through is keuze 1. Welke heb jij uitgezocht?
1: Ik heb Chesney Hawkes en The One and Only.
0: Ja, wordt hem zot, hè?
1: Ja, allee, kom. Meezingen.
0: Keuze 2 voor vandaag voor de Beef Blender. Welke wil jij dat we erin stoppen? 1 of 2? Dus 1 voor die I Just Died In Your Arms Tonight. En 2 voor...
2: The One and Only van Chesney Hawkes.
1: Laat maar komen.
0: 1 of 2 dus via de topradio BE-app. Ondertussen draaien wij nog Never Alone, Two Brothers on the Fourth Floor.

0: Two Brothers on the Fourth Floor. En daarom zijn wij er, Bram en Thibaut. Goedenavond. Je kan kiezen voor deze keuze in en met de beatblender te stoppen zometeen. I just died in your arms tonight. En keuze 2 is vandaag deze Chesney Hawkes en I am the one and only. 1 of 2 nu insturen via de Top Radio B-app. Zei ik nu net goeie avond?
1: Ja, je hebt goeie avond. Zegt iets goeie middag eigenlijk.
0: Dat is juist.
1: Maar kijk, ondertussen 3 plekken waar je 20 minuten of meer kwijt bent op de Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse binnenring, daar ben je 40 minuten kwijt tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 22 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de R22 richting Brussel, 20 minuten bijtellen tussen Waterloze Steenweg en de Tervuurse Laan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
2: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Schone vaat voor een mooi prijsje? Ga snel naar Kruidvat. Nu, Dreft vaatwascapsules Platinum Gigapak voor maar €39,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
5: Luister Top Schaamteloos. Zo wordt elk saai moment partytime. Top Schaamteloos. Hier is het altijd feest.
6: Tijdens promo september bij Volkswagen heb je al een Golf vanaf €24.990. Meer info op volkswagen.be. Volkswagen.

0: Zender.
1: En vandaag gaat Mats de knoop doorhakken. Dag Mats, goedemiddag.
2: Hallo Bram en Thibault.
1: Hallo, zeg Mats, jij bent 13 en op weg met de papa naar Eindhoven. Wat gaat er daar gebeuren?
2: Wij gaan straks naar de Champions League kijken. De match PSV Shakhtar Donetsk.
1: Oh, tof. Hoe cool is dat? Hoe ga jij roepen als echte PSV-fan als het eerste doelpunt valt voor jouw ploeg?
2: Heel luid en dan ook meezingen met Kernkracht 400.
1: Ja, okay, doe eens om te oefenen.
3: Ja, kom aan.
1: Dan weten we dat je er klaar voor
2: bent.
1: Hupla! Ja, je bent er klaar voor. Ik voel het.
4: Dat komt helemaal goed. Ik was ook een beetje verbaasd van jouw berichtje, want je was hier volle bak aan het meedoen met die oldies nummertjes. Ik ga ze nog eens laten horen, hè, welke jij in de beatblender wil. Mocht dat die eerste zijn, deze of deze? De tweede. Eén of twee?
2: De eerste.
1: En jij kent dat. Dat is Queen You Out.
2: Ja, ook een beetje van de radio en van de Batman movie.
1: Ah, de Batman movie. Oké.
3: Okay. De talkfilms.
1: Ja, voilà, kijk. Het komt
3: allemaal terug.
1: Kijk, we gaan hem erin gooien. Ik wens jou een fantastisch mooie match dat PSV mag winnen.
3: Ja.
1: Veel plezier daar.
2: Dankjewel.
1: Tada.
0: De Beat Blender.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dat is nu toch niet serieus.
3: Voor het keuzemenu druk 1. Om 5 keer doorverbonden te worden, druk 2.
4: Of bel Mark van Oerle. Iemand die naar je luistert. Iemand die er is wanneer het erop aankomt.
5: Verzekeringen van Oerle. Service en adviesmakelaars. Van Oerle.be.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer. Pardon.

0: zomervakantie zit erop, dus de balans wordt opgemaakt. Wat is de favoriete vakantiebestemming van de Belgen? Geen verrassingen eigenlijk in dat lijstje hoor. Op 1 staat Frankrijk, gevolgd door Nederland, Spanje, Italië en Duitsland.
1: Nederland vind ik speciaal.
0: Dat is vlakbij.
1: Ja. Saai, nee.
0: Ja, maar ze hebben daar een goede kroket uit de muur.
2: Ja, dat is waar.
0: Enzovoort.
2: Kaas.
0: Weet ik veel.
2: Kaas.
0: Nee, goed. Maar als je verder van huis wil, alle begrip daarvoor, hebben wij...
3: Top check-in.
0: €2.500 reisbudget bij Corendon. Daar spelen we morgen voor. En als jij nu nog altijd geen boardingpass zou hebben, wel, dan hebben we nu goed nieuws.
4: Attentie, alle topluisteraars. De top-check-in is nu geopend.
0: Hij is open voor de laatste keer. Het is de laatste kans voor de finale van morgen. Dus als je nu nog geen boardingpas hebt voor onze vlucht van morgen, dan gaat het niet meer gebeuren. Claim hem nu via onze website topradio.be of via de Topradio B-app. Want dat zetelnummer, dat heb jij nodig.
2: Heb
0: en dat staat alleen op die boardingpas die op jouw naam staat. De tijd gaat in, hè. 3 plaatsen vanaf nu. Radio.be of de app. Kom aan, en niet meer wachten.

0: In Nederland hebben ze supergoeie campings, Thibaut. Ah. Stop met te lachen met Nederland als vakantiebestemming. Ik lees hier ook maar hoe wat binnenkomt via de app.
1: Ik ga zwijgen.
2: Attentie, alle topluisteraars. Nu volgt een belangrijk bericht. Oh.
0: Nog twee platen. Nog twee tophits. Heb jij de tijd om je in te checken?
3: Het is dé moment, hè, jongens. De laatste keer dat je kan inchecken. Voor €2.500 reisbudget.
0: Morgen wordt de grote finale gespeeld. Wanneer? Daar komen heel veel vragen over binnen. Ah ja, van 's ochtends vroeg natuurlijk al. Dus luisteren naar de ochtendclub vanaf 6 uur. Dat is de boodschap. Brian en Louis beginnen eraan om 6 uur in de ochtend met hun ochtendclub. Dus ik zou je wekker alvast zetten. Maar goed, eerst dus zorgen dat je die boardingpas hebt. Nog twee tophits, waarvan nu Martin Garrix er eentje is. Stay.

0: en stoppen. Zeg 3, 2, 1. De topcheck-in is officieel gesloten hierbij. Ik hoop dat je hem hebt, die boardingpas. In je mailbox, of nu op je scherm of op je smartphone. Hou hem bij, download hem, print hem af. Ja. Weet ik veel, je hebt hem morgen nodig. Want veel mensen vragen zich nu af, wat nu? Alle uitleg staat op onze website.
1: Maar het belangrijkste is natuurlijk morgen vanaf 6 uur luisteren naar Brian en Louis. Want ja, daar gaat het gebeuren, hè, morgen.
0: Jij gaat de studio moeten bellen als jouw unieke zetelnummer

0: goed, hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat hoor je dan morgen. Voilà.
1: Ka-ching, bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching, Corendon.
2: Notities maken in het nieuwe schooljaar? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de Lenovo 11-inch ID-Tab tablet met folio cover en pen voor €239. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Dit is Stop!
0: Het is 5 uur, topheadlines krijg je nu van Niels. Dag Niels, een goedemiddag.
4: Goedemiddag. De beperking van de werkloosheid in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid. Maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
5: Waar het grondwettelijk hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer lang, meer dan 20 jaar, een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het grondwettelijk hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
4: Minister van Werk, Clarin Val, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Er zijn in ons land 3 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar ongeschikte slachtpaarden. Dat gebeurde bij 24 huiszoekingen. Bij ons in Sint-Gilles-Waas, Kruisum en Zaventem, maar ook op plaatsen in Nederland, Frankrijk en Ierland. Daarbij werden meer dan 1000 paarden gecontroleerd. Dat meldt Anne Berger van de federale politie.
6: Het vermoeden is dat er op grote schaal ongeschikte paarden toch erkend zijn als slachtpaard. En dat werd gedaan door bijvoorbeeld dubbele microchips te geven, paspoorten te vervalsen, maar ook de paarden veelvuldig te verplaatsen. En dus het vermoeden is dat er paarden die bepaalde medicatie kregen, waardoor ze niet geschikt meer zijn als slachtpaard, dat die toch erkend zijn als slachtpaarden.
4: De speurders namen onder meer facturen, registers en meer dan €100.000 cashgeld in beslag. En Atletiek Vlaanderen stopt de samenwerking met topsportcoördinator Rutger Smit na 7 jaar. Dat hebben ze zelf bekendgemaakt. Smit lag de voorbije jaren meerdere keren onder vuur, onder meer door de ruzie met Nafi Tiam op het WK in Tokio vorig jaar. Die gaf daar toen in tranen op, sportjournalist Klaas de Wijngaard.
7: Dat heeft voor heel veel wrevel gezorgd. Het heeft zelfs geleid tot parlementaire hoorzittingen. Hij heeft dan uiteindelijk zelfs een waakhond boven zich gekregen in de vorm van een transitiemanager. En die heeft uiteindelijk dan toch een negatief advies gegeven en een negatieve evaluatie gegeven. En dat heeft hem nu uiteindelijk toch de kop gekost.
4: Atletiek Vlaanderen zoekt nu een nieuwe technisch directeur. En op het WK basketbal beginnen onze Belgian Cats straks om 17:15 aan hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Speelster Antonia De Lare blikt vooruit.
8: Ik denk dat het een hele grote ploeg is. Ook wel een ploeg dat weer wat meer ervaring heeft ten opzichte van de voorbije jaren. Ook wel wat speelsters ook in Amerika spelen. Dus ja, echt wel een ploeg waar we voor moeten oppassen, die dat we niet moeten onderschatten. Ik denk dat defensief dat weer onze key zal zijn. Als we daar goed staan, dan gaan we ons basketbal kunnen spelen.
4: Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen de halve finale tegen Frankrijk. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij zo'n 20 graden.
0: En wat nu komt is heel belangrijk voor onze laatste file rave van deze week. Want 4 plekken, waar je meer dan, ja, sorry. 4 plekken waar je meer dan 20 minuten kwijt bent op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse binnenring 40 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren Vierarme. Op de Brusselse buitenring dan 22 minuten extra tussen Mont-Saint-Jean en La Hulpe. Op de A12 richting Antwerpen 25 minuten extra tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. En tot slot op de Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 20 minuten.
3: Dit is Stop. Bram en Thibo.
0: Straks ontdek je alles over de Nationale Café-dag.
9: Leven de Brugge!
0: En we gaan filleraven.

0: En dan nu het favoriete moment van de dag als je in de file zit.
1: De file rave.
0: We gaan 4 minuten file raven en we weten uit ervaring dat dat niet veel is. Maar ja, we moeten het nu eenmaal doen met de files die er zijn. 4 vertragingen van 20 minuten of langer betekent dus 4 minuten file rave.
2: Ja, en vandaag is dat dankzij de Brusselse binnenring, de Brusselse buitenring, de A12 en de Antwerpse ring. Bedankt daarvoor.
0: Ja, buiging van ons. 4 minuten alles geven met Sef Santé vanaf nu.
1: De file rave. Vaststaan is

0: Oh jong, ik zei het nog. Het gaat echt alles geven worden hoor, tijdens die 4 minuten file rave. Amai. Als jullie niet lekker zijn. Iedereen zijn gordel aan.
1: De file rave. Sef Santé.
2: 1. I know. Mantronic is really great. But my style is much...

0: lekker, lekker, lekker. Maar die, ja, Push It Real Good, dat was het einde, want de 4 minuten zitten er al op.
1: Maar het was wel weer goed.
0: Ja, goed.
1: Maar ja, 4 minuten is 4 minuten.
0: Tuurlijk. Ja. Oh, soms zo zonde.
1: Ja, de regels zijn de regels, denk ik dan. Dus
0: niks aan te doen. Moeten we het doen, inderdaad. Och, er komen nog momenten met heel veel meer files. Dus ja, dat komt zeker wel goed met die file wave. Bedankt om mee te feesten.

0: en Thibaut.
1: We weten al dat Thibaut twee keer per week op café zit na de minivoetbal.
2: Nu lijk ik zo'n zatlap.
1: Maar ja, goed, dat is toch iets. Dat is een standaard ritueel toch, na de match nog
2: een dat moet wel, dat moet wel.
1: Ja.
2: Een duvel is het eigenlijk.
3: Kijk, ja, ja. Ja, het kan niet op, jongens.
1: Ja, dat heet dan sporten, hè.
2: Ja, maar ik heb wel mijn best gedaan een uur voor dan een duveltje te verdienen, ja. Vind ik altijd.
1: En dan zegt hem zo trots, ja, maar ik sport hoor, twee keer per week, want wij gaan komend weekend meedoen aan de Strong Viking Obstacle Run.
2: Oh, ik vergeet dat altijd.
1: Ja, jij vergeet dat, hè.
2: Ik heb daar niet zoveel zin in. Maar kijk, ja, kom, het gaat, het moet.
1: Ja, oké, maar nu weet ik dus dat meneer er ook per week een aantal duvels bij achterhoofd overslaat bij dat sporten. Dus
2: ik kijk al uit voor...
1: Ik zie dat ineens wel zitten om met u te lopen, eigenlijk. Want je hebt zo het imago supersportief te zijn, maar dat gaat wel meevallen, heb ik zo het gevoel.
2: Totaal niet waar. Ik ben helemaal niet sportief.
1: Ik begin erover, omdat we zo meteen gaan babbelen over de Nationale Cafédag. Juist!

0: Het is nu of nooit, het is erop of eronder en het is erop. Pasta met bouletten, heerlijk, wat een afwerking.
1: Rob, ronder of ertussen, er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Gia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
4: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
3: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: We staan hier met Volkswagen bedrijfsvoertuigen bij het echte werk. Met dakwerker Freek.
7: Voilà, 300 vierkante meter dak vernieuwd.
6: Amai, en nu? Tijd voor wat platte rust?
7: Niks platte rust. Morgen begin ik aan een plat dak, ja.
6: Aha, oké. Okay.
8: Het echte werk hoeft niet te wachten, want onze crafter is meteen beschikbaar. Nu met een voordeel tot €16.000 exclusief BTW. Ontdek hem bij een Volkswagen fancenter in je buurt. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.
9: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
10: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
11: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op Verica.

0: Dit weekend is er op zaterdag de Nationale Cafédag.
1: Bram en Thibo.
0: Wij zijn nu al fan, dus we willen eventjes horen bij de initiatiefnemer Ben Moeling van de Kroegtijgers wat eigenlijk de bedoeling is van die cafédag. Dag Ben.
2: Dag Bram en Thibo.
3: Zeg, waarom is dat nodig, zo'n Nationale Cafédag?
2: Omdat het simpelweg nog niet bestaat. En dat is eigenlijk een beetje schandalig, vind ik persoonlijk. Allee, ik bedoel, wij zijn bij mijn weten alvast toch het caféland bij uitstek. De fantastische verscheidenheid en diversiteit aan cafés dat wij hier hebben. Maar we moeten er wel een beetje meer fier over zijn. En we moeten vooral heel goed beseffen dat er zeer veel cafés aan het verdwijnen zijn. We hebben op 10 jaar tijd 30% van onze cafés kwijtgespeeld.
0: En ja, komen er dan geen nieuwe cafés bij?
2: Er komen er een aantal bij, maar altijd te weinig. Ja. Er zijn er altijd te weinig, sowieso. Omdat het ook gewoon moeilijker en moeilijker wordt gemaakt door onder andere de overheid, maar ook door sommige brouwers, dat moet ook gezegd worden, die sommige zware contracten opleggen aan cafébazen en dergelijke.
0: Ik heb heel veel goede redenen gehoord om zaterdag op café te gaan. Maar waarom moeten we dan absoluut nu zaterdag een café bezoeken? Waarom moeten we een café in de buurt binnenstappen? Wat gaat er exact gebeuren?
2: Er zijn in totaal 1900 cafés die geregistreerd zijn. Dus die kan je allemaal terugvinden op de digitale cafékaart op onze website. En het is natuurlijk ook zo dat al die cafés gaan iets speciaal organiseren. Dus ze gaan allemaal wel met iets origineel uit de hoek komen. Dat kan gaan van een barbecue tot een petanktoernooi, tot een zanger of een DJ dat komt spelen. En om 6 uur is er dan nog een heel speciaal moment. Dat is onze tournée nationaal. Is het eigenlijk de bedoeling dat die 1900 cafébazen, dat die de bel van hun café gaan rinkelen. Normaal gezien is dat dan een tournée generaal. Bij ons noemt dat moment tournée nationaal. En dan is de bedoeling dat we allemaal het glas heffen op de toekomst van onze cafés. Ja. Maar natuurlijk gaat dat ook gepaard gaan met een tournée generaal.
0: Tuurlijk.
3: Ja, dat klinkt interessant. Dan ben je aanwezig.
0: Zeg maar Ben, je hebt er al zoveel bezocht, hè, cafés. Die filmpjes worden online massaal bekeken, heb ik al gezien. Ik krijg ze ook constant op mijn Facebook en op mijn Instagram. Maar wat is zo het café dat jou het meest is bijgebleven?
2: Eigenlijk zou ik vooral willen zeggen cafés met echt zo een personage achter de toog. Ik heb bijvoorbeeld het café De Meerlaan denk ik dat het noemt, in Hulsten. En de cafébazin is Linda. En die was super argwalend als ik binnenkwam met mijn gsm, zeg maar. En zij was zo echt, ja, heel frank eigenlijk tegen mij. Maar ik hou daar wel van, omdat een cafébaas of een cafébazin die het woord zegt hetzelfde, dat is de baas van dat café. En hij of zij bepaalt de regels. En ik hou daar wel van.
0: Ja, en met sommige lastige klanten moet je ook zo kunnen en durven omgaan, denk ik dan. Dus inderdaad.
2: Ja, 100%. Ja.
0: Maar goed, is dat dan ook een van de cafés waar jij zaterdag naartoe gaat?
2: Wel, het is eigenlijk zo, er zijn verschillende zaken die daar gebeuren. Ik zelf heb mijzelf het briljante idee gegeven om de Elfstedentocht te doen. Dus ik start met mijn cameraman 's ochtends om 9 uur in Genk. En ik ga 11 steden bezoeken.
0: Amai.
2: En in elke stad ga ik 1 café bezoeken, ga ik 1 pintje drinken. En ik eindig 's nachts om 12 uur in Oostende. En wij werken ook samen met de mensen van het Laatste Nieuws. En die gaan eigenlijk ook nog eens op zoek naar de tofste cafés, zeg maar, die de tofste activiteiten doen.
3: Cool. En als je in elk café een pintje gaat drinken, ik hoop toch dat je een chauffeur hebt geregeld dan.
2: Ja, absoluut. En het ding is natuurlijk, in deze tijden heb je ook altijd ook quasi een 0,0 van het
0: Jij gaat nog op beide benen naar huis kunnen gaan. Dat wil je eigenlijk zeggen.
2: Tuurlijk.
3: Nee, dat is
0: dat. Anders, die mannen van het Laatste Nieuws, die kunnen daar wel een leuk stuk over schrijven,
3: denk ik
0: aan het einde van jouw cafédag. Maar goed.
2: Ja,
0: heel fijn. Nationale Cafédag, nu zaterdag. We gaan met z'n allen meedoen. Kijk, ik zie hier al volle bak reacties binnenkomen via onze app van luisteraars die zich gaan aansluiten. Top initiatief vinden wij dat. Alle cafés staan dus op jullie website.
2: Ja, dat is www.kroegtijgers.be.
0: Alright. Fijne Nationale Cafédag,
3: yes,
0: Ben.
3: Yes, merci Ben.
2: Bye-bye.
3: Succes.
2: Bye-bye.

0: Oh la la la la la. Patrick heeft zijn favoriete café ingestuurd via de app van Top Radio. Heb je het gezien? De Vagebond in Boom. Supergoed café. Ik rijd er speciaal van voor Gistel. Maar wat? Van Gistel naar Boom?
1: Ik heb het opgezocht. Een uur en 20 minuten.
0: Dat kan toch niet?
1: Dat kan niet kloppen.
0: Dan hoop ik ook, Patrick, dat jij een goede chauffeur hebt in dat geval. Oh, maar wat is daar dan zo speciaal? Ja, als je daar een uur voor rijdt.
2: Dat vraag ik mij ook af. Een goede vat zeker. Goed, ondertussen 6 vertragingen van 20 minuten of langer op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse buitenring 40 minuten bijtellen tussen Braine-l'Alleud en La Hulpe. Op de Brusselse binnenring 35 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard. Op de A12 richting Antwerpen ook 35 minuten erbij tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent dan 26 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Nog op die Antwerpse ring richting Nederland, 25 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tot slot op de E17 richting Gent, 24 minuten in de plus tussen Waasmunster en Beervelde. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 20 minuten.
0: Ik vertaal even voor de niet-Franse luisteraars. Braine-l'Alleud, dat is eigen brakel.
2: Ja. Ja, en waar is La Hulpe dan?
0: Ter hulp.
2: Ja. Oké, okay. Sorry, excuseer.
0: In het vervolg.
2: Mijn Frans is niet zo goed.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkens kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
6: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
7: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
8: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
7: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Krevel.
9: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
7: Krevel. Leef beter.
10: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
11: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
10: Wat bedoelde?
11: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
10: Dat zal wel.
11: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
10: Echt? Dus?
11: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
12: Je hoeft niet te wachten op onze transporter. Hij is meteen beschikbaar met tot €9000 voordeel exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: ben benieuwd welke held we zo meteen aan de lijn zullen hebben.
1: Vol een bak.
0: 200 euro tankbudget bij Esso zit op dit moment in de pot. Jij moet 5 vragen correct beantwoorden en daarvoor krijg je 30 seconden de tijd. Als je wil meedoen, dan stuur je gewoon nu vol een bak door in de Top Radio BE-app. En gisteren heeft het ook weer niet veel gescheeld of de pot was weg. Dus jij kan het ook. Het berichtje is dus nu welkom en misschien wel tot straks. Eerst nog de Kid Laroi en deze Stay met Justin.

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be. Bestelwagen nodig voor werk of verhuis? Geen zorgen. Bij Autoverhuur Meerschaert vind je meteen de juiste bestelwagen. Praktisch, flexibel en betrouwbaar.
2: Bestel nu via verhuurmeerschaert.be. Vandaag nog geregeld, meteen op weg.
5: Amai, daar regent hier binnen.
6: Oh, zwaansnanny.
5: Jawel, er staan er niet meer in de living.
6: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
5: Dakmeester?
6: Ja.
5: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
6: Dakmeester.
5: Zwaansnanny, hé.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jou totten?
8: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
7: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
8: Sun wie?
7: Sun Systems.
9: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
8: Ja, chique ding is dat, hè.
7: Sun Systems. Ja, hallo maat.

0: dragen dan een plastron. En geen hoogte voor ESM. En zie je van Nieper of Poperingen, dan is het niet ver, hè. Kom maar af naar Varrobyce Panels. We hebben werk voor je. Varrobycepanels.be voor meer info.
1: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... na je baan wat baantjes trekken... haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
2: Hey professional.
3: Ja?
2: 11 september open deurdag bij Santens in Merelbeke van 7:30 tot 20 uur. Ontdek topmerken als Festool, Milwaukee en Makita. Ongeziene kortingen, in de namiddag frietjes en een pintje. Santens Merelbeke, Fraterstraat 115.
4: Geen zittend gat, wel goesting.
5: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
4: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
5: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
4: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
6: Een opmerkelijk fenomeen in Vlaanderen. De laatste maanden sluiten meer en meer apothekers, dokters en specialisten hun deuren. Blijkbaar heeft de bevolking een betere manier gevonden om zich op een eenvoudige manier snel beter te voelen.

0: En dan is het tijd voor...
1: Vollenbak.
0: We gaan spelen met Mattie uit Ranst. Mattie, goeie avond.
2: Goedenavond.
0: Jij bent op weg naar het restaurant.
2: Klopt.
0: Om iets lekkers te gaan eten. Ben jij zo iemand die op voorhand al de kaart uitpluist en al beslist wat je gaat eten vooraf?
2: Zeker.
3: Dat is heel overtuigend.
4: En wat gaat het worden vanavond?
2: In eerste instantie mosselen in tomaat crevet, maar dat hangt er vanaf of we een afbak winnen of niet. Hè?
4: Oké, hoezo?
2: Meer af, hè?
4: Ah ja, zo, oké. Ja, dan kan er champagne vanaf, zegt.
2: Zeker.
0: We gaan duimen dat het lukt, want er staat €200 op het spel om de volle bak hier te winnen vandaag. Hè. Die is van jou als je de vijf vragen uit de actualiteit binnen de 30 seconden juist kan beantwoorden. Als je het antwoord niet weet, Mattie, belangrijk, dan zeg je heel snel pas. Want bij een fout antwoord stopt het spel meteen.
2: Oké.
0: Jij telt af en dan gaat je tankbeurt in van 30 seconden.
2: 3, 2, 1.
4: Succes! Welke supermarkt zet tante Karin uit Nonkels voor één dag achter de kassa?
2: Lidl.
4: Onze Belgian Cats spelen vanavond tegen Duitsland. Over welke sport gaat het hier?
2: Basket.
4: Welke One Direction zanger verlengt zijn Together Together Tour?
2: Pas.
4: Welke Barbara stopt onmiddellijk als kotmadam in haar tv-programma?
2: Rafian.
4: Wat heeft de Europese Centrale Bank naar 2,5% verhoogd?
2: Pas.
4: Welke One Direction zanger verlengt zijn Together Together... Wat heeft de Europese Centrale Bank naar 2,5% verhoogd?
3: Ja. Ja, maar ja,
4: ja dat is nog juist, is nog oké. Kom maar eens binnen.
3: Oh. Champagne. Yeah.
4: Oh, dat was weer spannend.
0: Dat was juist op tijd.
3: Jongens. We rekenden het nog goed.
0: Maar ja, tuurlijk. Nee, spelregel is ook, als we de vraag hebben gesteld, binnen de tijd mag je de antwoord nog geven. Dat moeten we er ook bij vertellen. Dus dik verdiend.
2: Dat mag je gewoon eens doen.
4: Dat is echt champagne zo meteen, hè?
2: Ja, nee. Echt waar. Ik ga echt champagne drinken door jullie.
0: Hey, yes. Koepke, zet ze maar koud. Geniet ervan. Het is verdiend. Je hebt goed gespeeld.
2: Dank je.
0: Goed, bye-bye.
1: Zelf ook.

0: Bij Volkswagen weten we dat in september alles terug in gang schiet. Tegelijk.
1: Goh, waar liggen die protozen nu weer?
2: Oh, mama. Snap jij iets van die passé composé?
3: Oei, het paswoord van mijn computer. Ja, wat dan?
0: Omdat jij al over genoeg moet nadenken, moet je dat niet doen over onze promoties. Want promo september bij Volkswagen, dat is al een Taygo met 3 jaar extra garantie vanaf €19.990. Ontdek meer op volkswagen.be.
4: Volkswagen.
5: Ook tijdens het wijnfestival bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Ontdek meer dan 30 wijnen aan 1 plus 1 gratis. Zoals onze Bordeaux Château Franc Couplet. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
8: Omodaseku. Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodaseku.be of bij uw dealer.
9: Dit is Stop!
10: Goedenavond, straks kan je weer tickets winnen voor Sunset Festival. Het is 6 uur, dit is Niels met de top headlines.
11: Een goede avond. De beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is wettig. Het grondwettelijk hof heeft bijna alle klachten daartegen verworpen. Die kwamen onder meer van de vakbonden. De regering beperkt de werkloosheidsuitkering tot 2 jaar. Volgens de bonden is dat in strijd met het recht op sociale zekerheid, maar volgens de rechter is het verantwoord. Politiek journalist Rob van Erk.
12: Waar het grondwettelijk hof wel een probleem mee heeft, is een overgangsregeling die de regering had gemaakt voor mensen die al zeer

0: lang meer dan 20 jaar een uitkering kregen. Die zijn in januari al hun werkloosheidsuitkering verloren. Maar, zegt het grondwettelijk hof, dat is eigenlijk te weinig tijd. Ze hebben maar een half jaar gekregen om zich aan te passen aan de nieuwe regels.
1: Minister van Werk, Clara Enval, bekijkt nog wat de gevolgen zijn van die opmerking. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparing onder het 1,5 miljard euro te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus zijn het er nu al 25 bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken in Vlaanderen op. Je hoort Helene Bonte van het voedselagentschap.
2: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het bevestigt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
1: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn er ook aan gestorven. En sport op het WK basketbal spelen onze Belgian Cats op dit moment hun kwartfinale tegen gastland Duitsland. Als de Cats winnen, dan spelen ze overmorgen in de halve finale tegen Frankrijk. En de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd tweede, de Portugees Almeida derde en Wout van Aert vijfde. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu tweede op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond klaart het op, vannacht weer wolken en regen vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen trekt de regen geleidelijk over het land bij zo'n 21 graden. Zaterdag eerst grijs en droog, later wat zon en 22 graden. Zondag regen bij 20 graden.
3: Even naar de weg, dit zijn de langste vertragingen van vanavond. De buitenring tussen Braine-l'Alleud en La Hulp verlies je op dit moment 3 kwartier. De A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord verlies je ook 40 minuten. Er is ook nog een ongeval gebeurd op de E17 tussen Waasmunster en Beervelde met 35 minuten vertraging. E40 tussen Zandvoorde en Jabbeke een 1,5 uur, 20 minuten Antwerpse ring. Tussen Antwerpen West en Borgerhout ook 20 minuten Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen Noord en Merksem op een andere plaats in een vertraging sta je daar voor max een kwartier.
4: Dit is Top. Wouter de Vries.
3: Veel tophits die avond beter maken. Straks uit Nederland, de nieuwe van Another. Eerst een ex-nummer 1 van de tophit 40. Hier is Jugel. Top.

0: 3, 2, 1, the party room. Come on.
1: Ja, ja.
0: Vier het einde van je werkdag met Wouter.
1: Donderdag op een zucht van het weekend. De party room staat weer voor je open. Straks heb ik weer een party room primeur. Een track die je voor het eerst hoort op de radio. Straks ook tickets voor Sunset Festival. En welke techno queen gaat morgen gratis optreden in Leuven? Nu tijd om te swipen naar Sigma op zoek naar de liefde, want de liefde kan schoon zijn en op ieder potje past een dekseltje. Heb ik ooit ergens gelezen?

Robin Schulz en Waterman, Take It Slow. Charlotte Witte deed het al. In Gent. Amelie Lens. Oei. Wat gebeurt er hier? Momentje. Ik wil even zeggen, Charlotte Witte deed het al.

deed het in Antwerpen. Dus kon die andere techno queen niet achterblijven. Amber Broos, ook zij gaat een gratis optreden geven. De Oude Markt in Leuven, en daarmee gaat ze back to the roots. En het gaat gebeuren morgen, 11 september, gratis set op de Oude Markt. In het hart van haar thuisstad Leuven. Vanaf 6:30 s'avonds voor de fans in de wijde omgeving van Leuven. Allen daarheen, naar Leuven, en neem je dansschoenen mee.

0: Clarity van Zet & Foxes. Zometeen maak je hier in de Party Room weer kans op een duo-ticket voor Sunset Festival. Een beetje de afsluiter van deze zomer. Dat is voor zometeen.
1: Met de Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
3: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
2: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
4: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: De kinderen komen terug van school met grote honger.
8: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Wat? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Oh.
9: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conference peren en op nog zoveel meer.
7: Oh, Lidl, met een held.
9: Lidl, dat kan tellen.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over je verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Heb jij renovatieplannen? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzalen en schrijf je in voor één van onze gratis renovatieworkshops. Kijk op impermo.be.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
12: Go, go, go voor onze vinyltegel met handig kliksysteem aan €19,99 per vierkante meter. Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Ramen, deuren, veranda's?
16: Reinaerts Aluminium.
17: Grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie. Vind je vakman op reinaerts.be.

Weekend van 18 en 19 september wordt het super druk in de Lidlse Bergen. Op vrijdag is er al voor de fans van Top Retro Arena Geronica's Dance Night. Met onder andere retro beats door DJ Wow, DJ Frank, DJ Jan en Ghost. En natuurlijk op 19 september de afsluiter van de zomer met Sunset Festival. En daar onder andere Snapback, Breeze en Danny Doorland. En die staan er samen op de line-up, maar ze doen dat wel onder een bepaalde naam. En de vraag is, die drie DJ's die ik net noemde, dus Snapback, Breeze en Danny Doorland, onder welke naam doen ze dat? Ik ga al één deel van de naam prijsgeven, code, en dan zoek ik nog een kleur. En als je dat kleur weet, dan mag je dat insturen in de Topradio BE-app en je maakt kans dan op een duo-ticket voor Sunset Festival. Ik kan natuurlijk gaan gokken, hè? Alle kleuren van de regenboog noemen, of het gewoon weten. Dus stuur maar in, ik heb die kleur van je nodig. Insturen doe je met je antwoord in de Topradio BE-app. Ik hoop dat er snel een belletje gaat rinkelen voor jou.

0: H en Ring My Bell zometeen gaan kleuren bekennen. En de juiste kleur lossen natuurlijk. Voor de duo-tickets van Sunrise Festival. Eerst even zien waar er nog files staan vanavond. Het is de buitenring van Brussel nog steeds. Daar gaat het drie kwartier trager tussen Braine-l'Alleud en La Hulp. E17 met een half uur door een ongeval tussen Waasmunster en Beervelde. E40 tussen Zandvoort en Jabeke verlies je ook een half uur. 20 minuten A12 tussen Antwerpenhaven en Ekerse Steeweg. 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Burgerhout. Op een andere plaats aan het aanschuiven, dan zou het niet langer mogen zijn dan 10 minuten.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: VDK Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
5: Hey, die van ons die lust hem alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
4: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodback.be.
6: Opperste concentratie, het is Rob Overonder. Nee, het is ertussen. Een taco, kijk eens aan, wie had dat zien aankomen?
7: Rob, ronder of ertussen. Er is altijd een plekje voor ons beste gehakt ooit. Doe nu mee tijdens de Week van het Gehakt. Laat je inspireren op vleesvanbijons.be.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Met Koeker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Koeker, de kraan die alles kan.
9: De kinderen komen terug van school met grote honger.
10: Gelukkig zijn er de superhero weken van Lidl. Ja? Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
9: Oh.
10: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op 5 botersandwichen, gemengd gehakt, op conferenceperen en op nog zoveel meer.
9: Oh, Lidl, ben een held.
10: Lidl, dat kan tellen.
11: De favoriet voor de nieuwe start vind je bij Orange. Voor maar 9 euro met de Smart Data optie krijg je de nieuwe Samsung Galaxy S26 FE. Nu met een gratis Galaxy Tab 11 LTE tablet. Er weer in vliegen met een nieuwe smartphone. Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Tijdens Promo September bij Volkswagen heb je al een Taygo vanaf €19.990. Meer info op volkswagen.be.
13: Volkswagen.

0: Nummer 1 van de tophit 40, maar is dat morgen namiddag nog wel zo? Dat hoor je dan weer bij Bart-Jan. Kygo, Take Me Back.
1: Dit is Top.
0: Tatjana, Snapback, Breeze en Danny Doorland staan op de line-up van Sunset Festival, maar ze doen dat onder een groepsnaam. Code?
2: Rood.
0: Ja, proficiat Tatjana. Yay! Je wint 2 tickets voor Sunset Festival. En eigenlijk was het ook redelijk makkelijk om die kleur te kiezen, denk ik. Want je stuurt hier een foto mee van de kleur. Ik weet niet of het jouw nagels zijn of niet.
2: Ja.
0: Het zijn jouw nagels. Hey, je mag al 2 keer raden welke kleur die hebben.
2: Rood.
0: Ja, rood is inderdaad ook weer een goed antwoord. Heel veel plezier op Sunset en goedenavond, Tatjana.
2: Ja, dank u. Voor jullie ook.
3: Two eyes blow, I'm into it.

0: Party Room Primeur.
1: Ik stel je vandaag weer een gloednieuwe track voor die nog nooit op de radio was. Dit is de Primeur, met andere woorden, komt pas morgen officieel uit. Henry himself heet hij, of Henry himself. Het is een Zweedse artiest die ooit nog heeft samengewerkt met Guru Josh, maar nu zijn debuut maakt bij het platenlabel Smash the House met 365. Dat is de naam van de track. Een energieke mainstage track waarin klassieke festivalsounds samenkomen met de donkere kant van melodic techno, stevige synths, meeslepende melodieën en verrassende tempo switches. Maar ja, dat moet je allemaal zelf horen natuurlijk. Dit is 365. Henry himself heeft meer dan 50 miljoen streams en kreeg al support van onder andere David Guetta en Kygo. 365.

0: ik vind hem niet slecht hoor, onze partyroom primeur. Zometeen Dua Lipa.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Wij zoeken een commercieel talent die klanten begrijpt, kansen ziet en resultaten boekt.
5: De koffie staat al klaar. En uw bureau ook. Solliciteer vandaag nog via rentalpumps.eu.
6: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
7: Zwoele beat op Curiosity Festival in Wetteren. Met Milk Ink Live, Silver, Victor en Ruben van Gucht. Op 25 september in Wetteren. Tickets op curiositiefestival.be.
8: Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van naar werk gedaan en nog een balletje slaan. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
3: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Flesh and Bones, my time has come. Het is Jona time.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Jonathan, ik denk dat het vandaag een dag is die jou zal aanstaan. Het is National TV Dinner Day. Eten voor de televisie. Is dat iets? Ik denk dat jij dat vaak doet. De macaroni, de
2: pizza, ja, bakje. Soms durf ik dat al eens. Maar ik moet wel opletten, want ik heb 2 honden thuis.
0: Ja.
2: En voor de tv is dat wel eens gemakkelijk. Als ik niet oplet...
0: Dat zijn plekken in de zetel dan.
2: Ja, is er een met mijn borst weg? Mijn frikadel of zo?
0: Oké. Wat staat er op je radiomenu zometeen?
2: Wel, ik kan daar heel kort over zijn. Ik weet het niet. Want het is helemaal open. Het is top request.
0: Verklaar jezelf. Ah ja, top request. Alles op verzoek natuurlijk. Ja,
2: alles op verzoek dus.
0: Oké. Ja. Veel plezier met Jonathan, de held van deze donderdagavond. Er is nog Alesso en Tovlo. We could be heroes. Tot morgen voor de XL-versie van dit programma.

0: Party Room sluit de deuren. Bedankt dat je erbij was.
1: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op ons varkenskalfs gehakt. Dat is 1 kilo Belgisch gehakt voor de knaldiprijs van maar €4,25. Aldi, altijd slim. En nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week 1 kilo trolliesnoep voor maar €4,39. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,92. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
0: Dit is Top!
3: De energieprijzen, ze blijven maar stijgen. Meer details horen nu in de Top Headlines. 7 uur. Dag Niels.
4: Goedenavond. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna €1,400. En voor gas is dat bijna €1,900 per jaar. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse Nutsregulator.
5: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
4: Ja, veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen, gezinnen met een vast contract niet. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel de Vlaamse regering precies moet besparen om de begroting volgend jaar in evenwicht te houden. Minister-president Diependalen van N-VA riep vandaag zijn vice-ministers-presidenten De Prateren van Vooruit en Krevits van CD&V bij zich. Maar een definitief cijfer is wellicht pas voor morgen. Vooruit hoopt de besparingen onder het 1,5 miljard te houden. N-VA wil liever meteen stevig besparen. Het aantal besmettingen met het West-Nijl-virus in ons land breidt uit. Sinds begin augustus doken er al 25 op bij paarden en een 60-tal bij vogels. Dat meldt het voedselagentschap FAVV. De meeste besmettingen duiken op in Vlaanderen. Je hoort Helijn Bonte van het voedselagentschap.
6: De stijging is zeker binnen onze verwachtingen. Het heeft de afgelopen periode ook geregend, wat maakt dat de muggenpopulatie ook is toegenomen. En dat zijn eigenlijk de insecten die voor de besmettingen zorgen bij vogels en bij paarden. We verwachten ook dat het aantal nog zal oplopen de komende dagen. En het

0: Dat zegt eigenlijk gewoon voor ons dat het virus aan het circuleren is.
1: Er zijn bij ons wel nog geen besmettingen gevonden bij mensen. In andere landen wel. In Nederland bijvoorbeeld al 18. 3 mensen zijn eraan gestorven. Sabotage aan de mast van een hoogspanningslijn in Frankrijk, in de buurt van het meer van Genève. Daar zijn 3 van de 4 poten doorgezaagd. Daardoor zaten gezinnen en bedrijven in de buurt een tijdje zonder stroom. De sabotage is online opgeëist op een ultralinkse blog, omdat 2 bedrijven daar de droogte zouden verergeren. Het parket onderzoekt de zaak. En sport, de Zwitser Stefan Kung heeft de 18e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Een tijdrit over ruim 32 kilometer. De Schot Thornley werd 2e, de Portugees Almeida 3e en Wout van Aert 5e. De Spanjaard Enric Mas blijft leider in het klassement, maar ziet de Sloveen Primoz Roglic wel naderen. Roglic is nu 2e op ruim 1,5 minuut. De Vuelta eindigt zondag, tot dan zijn er nog 2 bergritten. Vanavond opklaringen, vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust, minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden. Zaterdag begint grijs, maar al snel wordt het vrij zonnig, rond 22 graden. Zondag gaat het regenen bij 20 graden.
2: Het is nog vrij druk onderweg met 5 files van 20 minuten of meer. Het gaat bijvoorbeeld langzaam op de E17 richting Gent. Een ongeval gebeurt tussen Waasmunster en Beervelde. Kost je daar een klein half uur. Ook een klein half uur op de E40 richting Brugge tussen Zandvoort en Jouwbeke. Verder ook nog vertraging op de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Boluwelaan. Daar verlies je 25 minuten. 25 minuten ook op de E314 richting Lummen tussen Holsbeek-Tielt-Wingen. En ook nog tot slot een ongeval gebeurt op de Antwerpse ring naar Gent tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Daar verlies je 20 minuten. Op een andere plek is het gelukkig minder dan 20.
3: Dit is Top. Top Request. Jonathan van Helleputte.
2: Hey, goeie avond. Van harte welkom in ons muziekteam van Top. Want jij bent lid tot 9 uur. Jij mag de muziek weer uitkiezen.

0: Request.
1: Ah, het was een mooie zonnige donderdag, hè? En dat is het eigenlijk nog altijd, want kijk eens aan, de zon schijnt nog altijd volop en eigenlijk ook een mooie temperatuur. Het is best aangenaam. Ik heb zelfs vanmiddag nog even een terrasje kunnen doen. Hoe zit dat bij jou? Hoe is jouw donderdag verlopen? Wat heb je allemaal kunnen uitspoken? Een beetje gelukkig kunnen genieten, denk ik, van de zon. Laat maar van jou horen. En vooral, welke goede muziektrack wil je aan deze mooie zomerse donderdag gaan koppelen? Wat is voor jou de ideale afsluiter van deze mooie donderdag? Voor de laatste keer deze week staat de Topradio BE-app helemaal voor je open. Profiteer ervan en stuur me gewoon een berichtje

0: Top Request, jij kiest de muziek in de avond van Top. En soms moet je wel al eens geduld hebben, zoals Yves. Yves, goedenavond.
1: Goedenavond, Jonathan.
0: Ja, je had gisteren ook al een paar keer geprobeerd. Hè? Maar kijk, je zit er nu in de uitzending. Goedenavond en welkom. En vandaag ben je onderweg met de auto, heb je me net verteld. En niet alleen, hè? Er zit nog iemand bij jou op de achterbank. Of is het in de koffer?
1: In de koffer, ja. Daar zit Pepper, onze golden retriever. We zijn op weg naar de hondenschool.
0: Ah, oké. Ik ben wel blij dat het niet jouw vrouw is die in de koffer zit. Anders zou het maar raar zijn.
1: Dat zal ook niet zijn, want ik ben getrouwd met een man. Dus.
0: Oké, okay, sorry. Ja, dat was informatie dat ik niet wist natuurlijk. Hè. Zeg, doe je dat lang zo met de hond naar de hondenschool?
1: Ja, het wordt binnen 3 weken 2 jaar. En we zijn ermee begonnen eigenlijk vanaf dat hij toegelaten was om naar de pupilles te gaan.
0: En je luistert al goed, denk ik, hè? Nu? Na 2 jaar?
1: Hij heeft een paar maanden geleden zijn brevet gehoorzaamheid behaald.
0: Oké. Okay.
1: Dus, dat ging allemaal wel.
0: Ja, nice. Bravo, Pepper. En Yves natuurlijk. Zeg, heb je dat thuis ook, zo'n brevet van gehoorzaamheid?
1: Dat zal je aan mijn partner moeten vragen.
0: Je hebt de vraag goed omzeild, Yves. Zeg, kan je misschien nog kort een belangrijke tip of trick leren voor een hondenbaasje, misschien met een puppy die misschien wel wil starten met de hondenschool of daar voorlopig nog geen tijd voor heeft?
1: Ja, wat belangrijk is vooral goed gedrag belonen. En slecht gedrag ofwel negeren en als het niet kan, proberen om te buigen naar iets dat niet met iets anders begint.
0: Ja, gewoon een beetje afleiden.
1: Ja.
0: Oké, okay. Nee, dat is een goede tip en trick. Zeg, gaat Pepper blaffen bij jouw request of niet?
1: Ik zal het hem proberen aan te leren.
0: Oké, daar gaan we dan. Anima is dit en Beautiful. Fijne avond, Yves.
1: Dankjewel. You make me feel alive again.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vandaag iets met pit?
3: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
3: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on.
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Krijg nu 20% korting op AVV najaarsmeststof voor je gazon. AVV. Tuin, dier, bakplezier. Voorwaarden op avv.be.
8: Renoveren doe je het liefst vol vertrouwen.
9: Daarom is Reinaars Aluminium de perfecte investering voor jouw woning.
8: Onze ramen, deuren en veranda's gaan een leven lang mee en vragen weinig onderhoud.
9: Ze bieden grote glaspartijen, slanke profielen en optimale isolatie voor maximaal wooncomfort.
8: En ze passen perfect bij elke stijl, van landelijk tot modern.
9: Ontdek alle voordelen van renoveren met Reinaars Aluminium.
8: Ramen, deuren, veranda's?
10: Reinaars Aluminium.
9: Vind je vakman op reinaars.be.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh ja, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.be.
12: Renault, de brandstofprijzen schommelen continu, maar niet je budget. Bij Renault vind je vandaag verschillende manieren om zuinig te rijden. Ontdek 100% elektrisch rijden met Renault E-Tech Electric en geniet van een rijbereik tot 625 kilometer. Of kies voor Renault Full Hybrid E-Tech zonder opladen en bespaar tot 40% brandstof. In september uitzonderlijke condities op het hele gamma. Open deurweekend op 12 en 13 september. Info op Renault.be.
13: Renault.
14: Mijn energierekening.
15: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
16: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
15: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met puur en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
16: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
15: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
17: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
18: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op VDK.

0: Die van Mojo nog eens bij top. Ze hebben scoren met Chilling, maar vooral met deze kanjer van hit. Lady, hear me tonight.
1: Top request.
0: Jij kiest vanavond de muziek bij top. Hoe doe je dat? Vraag je je af. Misschien mocht je dat nog niet helemaal doorhebben. Wel, dat is heel simpel en snel. Je opent gewoon de Top Radio BE-app. Je stuurt een berichtje met jouw track erin en eventueel ook waarom. Wel, dat heeft topluisteraar Christophe zo net ook gedaan. Hij stuurt Epsilon Babyboomers gewoon, omdat het al veel te lang geleden is dat ik die nog eens gehoord heb. Voilà, zo gaat dat bij Top Request. En dan hoor je nu meteen Epsilon.

0: ik serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit. Zelfs wanneer die twijfelt.
1: Oh, ik start een webshop met duurzame t-shirts. Ja, maar ja, wie zit daarop te wachten?
0: Goed bezig. Kritisch zijn is de eerste stap. Help de zelfstandige in jou en start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius. Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Outsiders, Christian D, Kate Ryan. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.
3: Je hoeft niet te wachten op onze crafter. Hij is meteen beschikbaar, met tot €16.000 voordeel, exclusief BTW. Info op volkswagen-bedrijfsvoertuigen.be.

0: motto.
1: Top request.
0: Ja, het motto is helemaal duidelijk, hè, bij Top. Genieten van deze mooie donderdagavond met supergoeie muziek als kers op de taart. En die wordt door de beste muziekredactie ooit uitgekozen. Dat zijn jullie. Welkom erbij. Welkom in Top Request. Ja, en het motto van Robbe, dat is ook supergoed, vind ik. Ik ga mij er gewoon bij aansluiten. En misschien jij ook wel. Ik denk zelfs zeer zeker. Het is het moment om van de laatste nazomergelukjes te genieten. Harm wil dat doen met Happiness is so sad. Swedish House Mafia.
1: De avond van Top is helemaal van jou.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top. We make you move. We make you move. Top.

0: request.
1: Will I Am and This Is Love. Katrijn, goedenavond.
2: Goedenavond, Jonathan.
1: Zeg Katrijn, heb jij al de liefde gevonden?
2: Ja, ik heb een prachtige man gevonden uit het verre West-Vlaanderen. Ik kom uit Oost-Vlaanderen. En ik ben hier komen wonen.
1: Oké, okay, je bent uitgeweken van Oost-Vlaanderen naar het mooie West-Vlaanderen. En het is binnenkort kermis bij jullie. Vertel eens, wanneer moeten we waar zijn en wat valt er daar allemaal te beleven?
2: Op vrijdag 25 september is er Back to the 90s 5.
1: En wat is dat?
2: En DJ Derry komt draaien.
1: En waar is het juist?
2: In Women.
1: Och, waar ligt dat? Women?
2: Tussen Diksmuiden en Ypres.
1: Ah, oké, oké. Dus Back to the 90s party. En het is wel een paar dagen daar feest, hè? Heb ik mij laten vertellen. Een dag of
2: tot
1: drie, dus.
2: Donderdag.
1: Ja, tot een donderdag. Och, mooi. Verlof ingepland dan, Katrijn.
2: Ja.
1: Zeg, dansen, plezier, fris pintje en ook iets lekker warm te eten, want jouw man die gaat bakken, hè?
2: Ja, mijn man gaat de barbecue route steken daar. Met lekkere hamburgertjes.
1: Oké. Okay.
2: En lekkere sausjes.
1: Oké, okay, we weten waar we moeten zijn in Women. Daar is het kermis, een paar dagen leuk en plezier. En een fantastische party op 25 september is het Back to the 90s. En wie komt er spelen?
2: DJ Derek.
1: Oké. Okay. Dit is hem, DJ Derek, met Attention.

0: Hey Jonathan, toevallig de partner van Yves die we er net nog hadden natuurlijk. Hè, aan de lijn die richting de hondenschool aan het rijden was. Kan het nog eens gespeeld worden van Tina Cousins, Pray. It brings back good memories in studentenjaren. Wel, dat gaan we zo meteen spelen.
1: Top check-in.
0: En morgen gaan we ook spelen. Het is nu donderdagavond, de zon die stilaan aan het ondergaan is. Maar morgen al vrijdag zie ik, kijk, week 2 van september, dat zit er al bijna op. Het is bijna weekend. En niet alleen daarom is die vrijdagmorgen bijzonder leuk en zeer, zeer spannend. Want morgen, finale dag van Top Check-in. Het is belangrijk dan, als je morgen zeer aandachtig te luisteren. Want als jij een Top Check-in boarding pass deze week hebt kunnen bemachtigen, dan gaat het heel, heel spannend worden van jou. Want als je de juiste hebt, dan krijg je maar liefst een reischeck van €2.500. Succes morgen!
2: Ka-ching. Bij Corendon. Tijdelijk extra voordelige vakantiedeals. Ka-ching! Corendon.

0: Maxima stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you
1: got a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
0: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Met Cooker heb je altijd direct 100 graden kokend, gefilterd gekoeld, plat en bruisend water uit één kraan. Meer gemak, meer tijd voor elkaar, meer genieten van ieder moment. Nu tijdelijk bij je aankoop een exclusieve giftset en 1 jaar gratis bruiswater. Cooker, de kraan die alles kan.
2: Een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1+1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd
3: voordelig. Dit is Top.
4: Hoe hebben de Belgian Cats ervan afgebracht in de kwartfinale van 2K basketbal? Niels heeft voor ons gevolgd. Goedenavond, Niels.
5: Goedenavond. Geen halve finale voor onze Belgian Cats op het WK basketbal. Ze verloren hun kwartfinale kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
6: De shots die we normaal maakten gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Oké, we waren hier voor veel meer.
5: Want de Cats mikten op een medaille. Maar het is dus Duitsland dat overmorgen in de halve finales tegen Frankrijk speelt. Onze energiefactuur schiet verder omhoog. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse nutsregulator. Als je deze maand een nieuw contract afsluit voor elektriciteit, dan betaal je per jaar gemiddeld bijna €1.400. En voor gas is dat bijna €1.900. Je hoort Didier van Overloop van de Vlaamse nutsregulator.
7: Als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zitten we nu op het hoogste niveau in pakweg 3 jaar. Dat was toen de nasleep nog van de energiecrisis in 2021, 2022. Dus de prijzen zijn stijgend momenteel. Maar het is dus onzeker om in te schatten wat de verdere evolutie zal zijn.
5: Veel hangt af van hoe de oorlog in het Midden-Oosten evolueert. Ook olie blijft daardoor duurder worden. Wie een variabel energiecontract heeft, zal de hogere prijzen stevig voelen, gezinnen met een vast contract niet. We gaan het vaakst op vakantie naar Frankrijk met de auto. Dat blijkt uit cijfers van onze overheid van vorig jaar. Nederland staat op 2, Spanje op 3 en dan volgen Italië en Duitsland. In eigen land, niet echt een verrassing, gaan we het vaakst naar de zee en de Ardennen. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.
3: Dit is Top. Top Request. Jonathan van Helleputten.
4: Het is jouw prima muzikale voorzet richting weekend. Allee, score je favoriete track via de Topradio B-app. Je bent welkom. Goedenavond.

0: The Alphabeat.
1: Ja, ook dit uur gaan we nog eens van Top Request doen. Maar nu doen we er nog een toffe laag bovenop. Kan je wat uitdagen om even na te denken over een toptrack die met een bepaalde letter begint. En dat bepaalde, dat gebeurt niet door een onschuldig kinderhand, maar wel door onze flashy Top Request Alphabeat Blender. Ik ga meteen in gang laten schieten, zie je. Hup, druk op de knop. Voilà. Hij doet zijn ding. Er zitten 26 letters in, uiteraard. Maar ja, welke van die 26 komt nu naar boven? Het draait nog heel even. En nu go, go, go, go, go, stop.
0: De letter E.
1: Ja, je kan er een smoothie drankje mee maken of iets pittig. Aan welke track of artiest denk je die met de letter E begint? Laat het maar weten.

Ah, ik moet toegeven, het is niet de gemakkelijkste. De letter E. Je hebt zo van die letters waarmee je alles maar kan maken van tracks. Dat past dan, hè, met een artiest, met een titel van een track. Maar deze E vind ik best moeilijk. Maar ik heb toch al goede reacties en leuke suggesties zien binnenkomen. Dat brein, dat werkt nog altijd op een donderdagavond. Dus laat je fantasie maar de vrije loop. En laat maar weten wat je wil horen. Iets dat met de letter E begint. Dat kan de titel zijn, maar ook de artiest. In dit geval van Aaron, dan is het deze hier. Metro, in de versie van Nico Parisi en Eric Hubo. Goeie suggestie, goed gevonden.

0: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
1: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Generatie Plantrekkers kiest wat ze nodig heeft. Bij Base heb je al internet vanaf €29 per maand. Heb je sneller internet nodig? Dan is er nu ook Unlimited Plus. Dat is nog sneller, onbeperkt internet. Info en voorwaarden op base.be. Base. Based on you.
3: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
4: Check.
3: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: B-bad.
3: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
7: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
6: Ja, ik weet het.
7: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buitenterras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
6: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
7: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
6: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Kerst die Alphabeat.
1: Met Jelle uit Sint-Truiden. Goedenavond, Jelle.
2: Goedenavond, Jonathan. Ja.
1: Zeg, het is hier plezant en veel ambiance met die Crisscross Amsterdam. En jij gaat zo meteen ook richting de ambiance. Hè? Je bent onderweg naar...
2: Naar Hasselt. We gaan lekker biertje drinken.
1: Een lekker biertje?
2: Ja. Beginnen.
1: Dat is goed, hè? Donderdagavond en meteen al een beetje naar uitkijken naar het weekend. Moet je morgen niet werken?
2: Jawel, maar we gaan ook niet te gek doen, hè. Gewoon rustig, maar toch al denken aan het weekend.
1: Oké, en waar ga je dat doen? Ergens in Hasselt? Speciaal cafeetje ergens?
2: Café het Kerkhof, echt super. Dus zo nog een beetje lekker vroeger, maar toch lekkere biertjes.
1: Oké, daar moeten we dus zijn. Ik zou zeggen, Jelle, zet er een paar fris. Het gaat wel nog even duren tegen dat ik er ben vanuit Studio in Gent, maar het komt wel goed.
2: Zullen we zeker doen. Zullen
1: ja,
2: zorgen.
1: En we hebben wel even tijd, want die Eric Prince die je hebt aangevraagd, ja, dat duurt wel een minuutje of 7, dus ik ga hem snel instarten, want het heeft een heerlijke opbouw. We gaan ervan genieten. Jelle, geniet met de vrienden van een paar biertjes in Hasselt en een heel fijn weekend.
2: Zeker voor

0: Een echte geslepen diamant uit onze Summer Beat 1000 en ook uit onze Dance Top 1000 uiteraard. Request the Alphabeat met de letter E. Heel veel luisteraars dachten erbij aan Eric Prits, ook Jelle vanuit Sint-Raar onderweg naar Café het Kerkhof in Hasselt. Zeg, aan wie of wat denk jij met de letter E? Zit er nog een beetje inspiratie in vanavond voor jou? Dan stuur het me even door, jouw suggestie via de Topradio BE-app.
1: Sunset Festival, zaterdag 19 september aan de Lilse Bergen. Met onder andere Milo Laat Het Lukken, Michael Armani, Koenen. Sunset Festival, 19 september, de Lilse Bergen. Tickets en info, sunsetfestival.be.

heel fijne donderdagavond. Heel tof dat je erbij bent, dat je in ons team zit, hè? Team van Top Request, met onze gezamenlijke zoektocht vanavond naar topmuziek die als titel of artiest de beginletter E geeft. We zoeken samen verder. We zijn dus één team, het topteam van deze donderdagavond met de letter E. Ik denk dan daarbij aan enthousiast, dat zeker. En erg intelligent, dat vooral, want er komen hier heel wat leuke suggesties binnen. Heb jij er ook nog eentje? Laat het me weten. Berichtje gewoon insturen via de Topradio BE-app. En Lilian, die heeft ook iets gevonden met de letter E. De E van Ellie. Dit is Reggie. Zou ervan beginnen fluiten op een donderdagavond? Stel je voor. Goeie avond, welkom.

0: een snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Officieel voor schoolwerk.
3: Onofficieel voor gaming.
2: Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Ja, met al het voorlaatste request voor deze week, het op request met Shirley uit Herenthout. Shirley, goedenavond.
1: Goedenavond, Jonathan.
0: Zeg, wat ga je nog allemaal uitspoken vanavond?
1: Zullen we nog onze zakken pakken, want wij vertrekken deze nacht op weekend.
0: Ja, echt waar? Vannacht vertrek je?
1: Ja.
0: Oké, dat is leuk. En waar trek je naartoe?
1: Naar Ameland, maar we moeten zien dat we op tijd op onze veerboot zitten. Allee, op veerpont.
0: Aardrijkskunde, het is niet mijn sterkste vak geweest. Ik weet behot niet waar het is, dus help me even.
1: Ja, dat is een van de Waddeneilanden waar dat we naartoe gaan.
0: Oké, heel veel leuk. Hoe ben je daarop gekomen, daar naartoe te gaan?
1: Gewoon met zo de tv-serie van Tom Waas te zien. En ja, we wouden daar altijd eens naartoe en bij deze.
0: Oké, zag je vannacht vertrek je dan. En ga je ook nog een wandeling maken vanavond?
1: Nee, dat gaat er niet meer in zitten.
0: Ja, ik vraag het maar, want de track die je hebt aangevraagd heeft er iets mee te maken. Ik ben heel blij, Shirley, dat je het aangevraagd hebt, want gisteren is het ook een paar keer voorbij gekomen. We hadden toen die alfabiet met de letter W. Ja. En nu heb je er ook iets op gevonden om het toch te doen passen vandaag. Toen is het gisteren niet gelukt. Walking with Elephants, 10 Walls. Ja. En nu de elephant, de E. Oké, daar gaan we. Shirley, geniet daar aan de Waddeneilanden en een leuke trip, hè?
1: Ja, super, dankjewel.

0: zitten aan geluksschaal 9. Misschien gaan we nu richting 10 of 11 zelfs. Avicii Levels.
1: Top request.
0: Ja, en als dat gaat gebeuren, geluksschaal nummer 10 op 10, dan is dat denk ik dankzij Ivo uit Schoten onder meer. Goedenavond, Ivo.
2: Goedenavond, Jonathan.
0: Hoe is het?
2: Heel goed, momenteel aan het werken.
0: Aan het werken in de haven van Antwerpen, heb je zo net verteld. En dan is het nog niet afgelopen, want je

0: Bijna weekend.
1: Ja.
0: Laat even horen dat je klaar bent van het weekend. En dan start ik het laatste verzoek in, want we gaan even losbarsten, hè, in alle gekte.
1: Yes, weekend!
0: Oké, let's go Ivo. Fijn weekend!
1: Ja.

0: headlines.
1: Goedenavond. In het oosten van Zwitserland is een Nederlandse reisbus verongelukt. Er is sprake van meerdere doden en gewonden. De bus is gekanteld, maar meer informatie is er nog niet. De hulpdiensten zijn daar wel massaal ter plaatse. Onder meer met reddingshelikopters. Onze zorgcentra na seksueel geweld vangen al maar meer slachtoffers op. Vorig jaar waren het er meer dan 5000. Vooral meisjes en vrouwen van gemiddeld 24 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers. Bij meer dan 6 op de 10 slachtoffers is de dader een bekende, zoals een vriend of de partner. Dat de centra meer mensen opvangen, komt vooral doordat ze bekender worden. Er zijn er nu 10 in ons land. Dit najaar komen er daar nog 3 bij. En sport, een domper voor onze Belgian Cats. Zij konden zich niet plaatsen voor de halve finales op het WK basketbal. De Cats verloren kansloos tegen thuisland Duitsland met 93-74. Het was gewoon niet goed genoeg, zegt speelster Antonia De Lare.
2: De shots die we normaal maakten gingen er nu niet in. Maar daar mogen we het niet alleen aan laten liggen. Die defense moet er elke wedstrijd staan. We wisten dat Duitsland, dat we ze niet mochten onderschatten. Ze maken vandaag 90 punten, dat is veel te veel. Het is een zeer goede ploeg. Oké, we waren hier voor veel meer.
1: Want ik

Het mikte op een medaille op het WK. Vanavond opklaringen. Vannacht komen er wolken en regen opzetten vanaf de kust. Minima rond 13 graden. Morgen eerst nog regen, later droger bij 20 graden.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn. 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Coloreus. 100 wasbeurten voor maar 12 cent per wasbeurt. Score alle aanvuldeals bij Bol.
3: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.